Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesauer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesauer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de 2e halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.
5: Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren, waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. En nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.

0: En Hunting Season, lang niet gehoord. Ik denk, ja, laat ik die eens een keer pakken. Hey, goedemorgen. Het is nog net 6 over 6. Nu 7 over 6. We hadden net even een dubbele tijdsbel. Pik je toch even mee, hè, die dubbele tijdsbel. Dat is lekker, hè? Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zit hier de ochtendshow te maken, maar hoeveel mensen zijn er? Ja, Henrico heeft al een berichtje gestuurd. Morgen, Michiel. Morgen, Henrico. Fijn dat je er bent. Want het is natuurlijk die gekke dag na Hemelvaart. En heel veel mensen zullen vrij zijn. Denk ik. Toch? Ja, als je dit niet hoort omdat je vrij bent, dan is dat een beetje de omgekeerde versie van als een boom omvalt in een bos waar niemand is, maakt er dan wel geluid. Ja, dat is dus nu niet, dat weten we dus nu niet. Als je er bent, fijn dat je ook op dit vroege tijdstip hebt gekozen op deze rare vrijdag 15 mei voor King Alternative Rock Radio. Oh, daar komen ook nog Ilse en Max binnen. Morgen, Michiel, en goedemorgen. Dankjewel. Welkom aan boord. Het weer vandaag wisselend bewolkt. Er komen wat buien vanuit het noordwesten. In het noordwesten later regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit weekend is het een beetje hetzelfde. Wolken, zon, bui en zo rond die temperatuur. Maar ik kijk net even in mijn weer-app. Check even wat jij hebt staan bij komend weekend. Komende vrijdag, zaterdag en zondag. Heb jij er ook, net zoals ik, zon en 28

fucking hell, wat is dit joh, hey? 28 graden en zon volgend weekend. Ik hoop dat iedereen zijn barbecue een beetje oppoetst, want dat is... Oké, prima. Ja, dan draai ik No Surprises, maar toen ik het net zag in mijn weer, dacht ik wel, dat is wel een behoorlijke verrassing.

Nieuwe van Enter Shikari heet Find Out the Hard Way. Alleen op de wereld. Henrico stuurt even een foto van een compleet lege weg waar hij overheen rijdt. Wel mooi licht al, mooie lucht. John kijkt dat zijn iPhone ook al zo'n hoge temperatuur aangeeft voor volgend weekend. Buienraden weer online zeggen normaal 21 graden. Oh, dat is oké. Dus mijn iPhone-app zegt inderdaad volgende weekend 28 graden. Ik pak even een andere weer-app erbij. De Weer Online-app hier ook bijvoorbeeld. Even kijken. Wat zegt die voor over 14... Nou, voor komend weekend. 24. Nou, vind ik nog veel. Martin is er ook bij. Lekker luisteren naar de Kingstart. Vanmiddag, net zoals gisteren, gewoon aan het werk in de fabriek. Oké. Brian is er ook bij. En Bartelen, die laat weten, kleine kater, maar we gaan gewoon door met werken. Kink erbij, altijd goed. En Daphne loopt in Groningen al door de regen. Oh, nou ja, weet je. Nee, ik wil zeggen, kink houdt je droog, dat is niet waar. Maar het is wel lekkere muziek. Nu doen we het, please. Can't Stand Losing.

0: slecht advies eigenlijk. You got to lose. Nee, man. Winnaarsmentaliteit. Come on, you got this. Het is 6:45. The Killers hoorde je ook. And somebody told me. Je kunt vandaag nog stemmen via kink.nl voor de Kink Zero's Top 500. En The Killers is toch wel echt een van de bands die in dat decennium hebben laten zien. Hallo, er wordt nog lekkere muziek gemaakt. Hier, wij zijn The Killers. Goedemiddag. Via kink.nl kun je laten weten wat jij de beste liedjes uit de jaren 0 vindt. De lijst hoor je dan komende maandag tot en met vrijdag vanaf 9:00 ochtends. Elke dag 100 tracks. Elke dag een stukje dichterbij de nummer 1. Wat zou het beste nummer uit de Zero's zijn? Foo Fighters, Pretender, Linkin Park of misschien toch een Mr. Brightside. Nou ja, weet je, jij bepaalt. Stemmen doe je dus via kink.nl. Nieuws van 7:30 komt eraan. Daarna onder meer, over Foo Fighters gesproken. Foo Fighters, ook een Sabian en No Doubt.
1: Kink. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
17: 6:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In een deel van het Groningse Stadskanaal is er een noodverordening. Als je er niks te zoeken hebt, dan mag je er niet zijn. Dat komt door onrust nu daar twee moeders verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een dode gevallen. De man lag zwaar gewond aan de rand van een park en kon niet meer worden gered. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt informatie. En alle finalisten van het Eurovisie Songfestival in Wenen, nou die zijn bekend hoor. Gisteravond was de tweede halve finale en alle favorieten, waaronder Australië, zijn door. Dinsdag plaatsten ook Griekenland en Finland zich al. De finale, die is morgen. En nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regen vanochtend. Vanmiddag is het bewolkt en ook weer regenachtig. En het is ronduit fris, hooguit 12 graden. En ook vanavond blijft het regenen.
19: Kink.

0: kijk ik.
1: Een underdog.
0: Lekker wakker worden op een vroege vrijdag met zometeen Travis, Urban Dance Choir en nu Foo Fighters.
2: These Days.

green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.

apocalyptische dreiging in Helsinki. Bewoners moeten naar binnen blijven omdat er een dreiging is van drones. Wat we erover weten, dat is niet veel, hoor je van Casper Kooi in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Ja!

0: Na het nieuws van 7 uur, Guns N' Roses, The Haunted Youth en Jimi Hendrix. En daarna, dat bepaal jij. Wat wil jij graag horen om je vrijdag mee af te trappen? Laat me even weten. Pak je telefoon, open de King Cap, druk op contact en tik of spreek in wat jij wil horen.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. En de lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, die is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Topfavoriet Australië is door, net als Denemarken. Dinsdag kregen onder meer Griekenland en Finland ook al een ticket voor morgen. Nederland boycott het festival vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
11: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend.

0: over zeven. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Nou, even kijken. Roderick is erbij en ook Fred. En Bartelen met een kleine kater, maar wel weer aan de slag. Nick, Arend, Kim onderweg naar Berlijn. Lekker. Peter, gewoon aan de bak vandaag. Arjen, die had om 4:15 de wekker staan om 4 meiden naar Schiphol te brengen. Die typische vaderklusjes. Leuk is dat je. Daar vul ik een beetje in. Ook Edo is erbij. Timon, die laat weten dat het...
3: Het is fucking koud.
0: Maar wel een prachtige lucht. Een foto erbij om dat te illustreren. Inderdaad, zeg. Hey, wauw. Ja, het is vrijdag. Het is de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend in. Dus eigenlijk heb ik woensdag misschien al mijn kruid kunnen verschieten door de hele tijd. Het is bijna weekend, weekend, weekend jingles te draaien. Maar ik doe het vandaag ook weer een keer. Kan mij schelen. Hou me tegen dan, hou me tegen dan. Ja, en dan het weer vandaag.
4: Klote weer.
0: Je hoort het net al in het ANP-bulletin. Regen, regen, regen, regen, regen, regen, regen. Wisselbewolkt vanuit het noordwesten buien. In het noordwesten laten regen, 11 tot 14 graden. De rest van het weekend dan, morgen wolken, zon, buien, 12 tot 15 graden. Zondag in het oosten de meeste zon, in het westen meer wolken. Later overal, jawel, je raadt het nooit, een bui. Maar wordt het wel weer wat warmer, 15 tot 18 graden. En ik zei het een uurtje geleden al, als ik nu in mijn weer-app kijk van de iPhone, de standaard weer-app, zie ik voor komend weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, zonnig, en 28 graden. Yeah.

0: Jimi Hendrix. Maar had je wel gehoord, hè? En hey, Joe. Meer mensen die eventjes nu een weerbericht hebben gecheckt. Inderdaad, komend weekend, dus niet dit weekend, maar het weekend daarna, tering hard zomer. Wauw. Niet normaal. Mooie foto van Jeroen met een regenboog. Oh, dankjewel Jeroen, dankjewel. Naomi is maandag teruggekomen uit Bali. Wie heeft dit weer verzonnen? Het was daar 30 plus, niet normaal hoe koud hier.
1: Ja,
0: dit kan het. Dat is flink Bali. Nou maar. Ik hou mijn mond wel. De mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Gidi Markenstauer. Dus die gast die in de Tweede Kamer die fractie leidt van opgestapte PVV is. Omdat hij in een interview zei dat Palestijnse asielzoekers met geweld moeten worden tegengehouden bij de grens. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn die uitspraken strafbaar. En de politie werkt dat steeds vaker bestuurders weigeren een speekseltest of bloed af te staan in de hoop straf te ontlopen. Het werkt dus averechts. Weigeren is een misdrijf, kan leiden tot een boete, taakstraf en maanden rijontzegging. De politie en het OM zien vooral zorgen over drugsgebruik achter het stuur en een groeiende lak aan regels. RTL Nieuws heeft daar een groot stuk over online staan.
2: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Annette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zijn vroeg op een dag waar heel veel mensen toch echt wel denken, ik ben vrij.
3: Ja, ik ga nu naar de Vlinge en dan ga ik wandelen naar het Erasmus, een klein uurtje. En dan wachten tot er gewoon helemaal geen vreugde te doen is.
0: Kortom, jij maakt er een mooie vrijdag van. Toch?
3: Even afrezen en nog.
0: Ja, dat wel ja. Hey, een mooie vrijdagochtend, die begint wat jou betreft met...
3: Mijn toon.
2: Kingstart.

0: Hoppa!
1: Ik vond het een mooie omschrijving die Max net stuurde. Max was heel blij met de kingstart van Annette. Die vroeg My Town aan van Frank Carter en de Rattlesnakes. En Max stuurt in hoofdletters... Verdomme! Eindelijk weer eens Frank Carter! Gevolgd door volume oorsuis. Standje burenruzie vind ik altijd wel leuk. Standje aardverschuiving, maar volume oorsuis was nieuw voor me. Dankjewel Max voor die toevoeging aan mijn vocabulaire over hoe je kunt omschrijven hoe lekker het is om te luisteren naar Kink. Duimpje omhoog. 7:45 op een vroege vrijdag, 15 mei. Het is rustig op de weg. Het is ook wel vrij rustig, denk ik, aan jouw kant van het radio. Toestel. Dat klinkt een beetje vaag. Ik zit aan deze kant, dat is in de studio. Ik kan je niet zien. Ik kan niet iedereen zien. Maar ik vermoed dat het rustiger is, omdat het toch, ja, die gekke dag tussen hemelvaart en het weekend in is. Maar jij bent er, ik ben er. En samen maken we er een feestje van met het opstaan. Met zometeen onder andere The Smashing Pumpkins, The Warning. En ja, eerlijk is eerlijk, ook vanochtend komt weer de prijzigheid voorbij. Met jouw kans op tickets voor Douwpop. Over 2 weken in Hellendoorn. En hey, als er minder luisteraars zijn, maak jij meer kans. Nieuws vanaf 8 komt er zo meteen aan. Gelijk gevolgd door The Clash.
2: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja.

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Half acht. Kink. AMP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling... waarschuwde Veilig Thuis al een half jaar geleden, meldt RTV Noord. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld. Er zijn nog veel vragen over de dodelijke schietpartij van vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Een man werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed even later. De politie hoopt op meer info van getuigen. En in de Finse regio Helsinki moest iedereen even binnenblijven. Er hingen meerdere drones in de lucht en niemand weet waar ze vandaan kwamen. En nog het weer van Weer Online. Het is regenachtig en fris. Op veel plekken regen vanochtend en dat blijft vanmiddag ook zo. Vanmiddag is het dan ook bewolkt en het wordt maximaal 12 graden. Vanavond ook regen.
14: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy.
16: Niet te betalen, gewoon gratis op de radio. Kerosene van The Warning komt eraan na The Clash.
14: Kink.
17: Joepie, het is vrijdag.

Niet te betalen, de kerosine, maar bij Kink krijg je hem gewoon gratis. Kerosine van The Warning. Goedemorgen, 7:07. Charlotte ook gewoon aan de slag vandaag, hoor. Op de kinderafdeling begint gewoon de werkdag. Dus zegt ze, ik ben zoals altijd dankbaar voor het muzikaal wakker schudden. Arend baalt van de stemlijst. Die probeert een stem uit te brengen voor de Kink Zero's Top 500. Die begint maandag. Word je niet goed van? Hij zegt, ik ben achteraan begonnen. Inmiddels ben ik al bij Muse en ik zit nu al op 30 keuzes. Ja, kill your darlings, Arend, kill your darlings. Gerrit die gaat een dagje hengelen met de mini-kraan. En daarna nog even hengelen met de autolaadkraan. En dan weekend. Ik doe net of ik het snap. Arjan uit Almelo die is al lekker in het zonnetje met de motor aan het sleutelen. En Jack heeft haast. Want die haast zich om op tijd weg te gaan om op vakantie. Hij moet om 11:30 in Limburg zijn, maar er is nog 2,5 uur rijden. En hij moet nog douchen, scheren en pakken. En de vrouw ligt nog in bed. Wordt allemaal krap en haast. En het allemaal krap en haast schrijft hij als alle.aal.krap. Euroteken haast. Zoveel haast dat afvatselijk typen er niet meer bij was. Sterkt, man. Maar uiteindelijk wacht dan de beloning van een vakantie aan het einde van die lange weg nog te gaan, toch? Daar moet je een beetje van uitgaan. Ja, het weer ga ik er niet meer over hebben. Dat is waardeloos dit weekend. Maar de muziek op de radio die is er niet minder om. Alien Ant Farm hoor je zo meteen. Smurf Criminal naar de Smashing Pumpkins in 1979.

0: Ja, er zijn niet heel veel manieren waarop Kink in kan spelen op de grote hype rondom Michael Jackson met die film die nu in de bioscoop draait. Maar dit is er wel eentje. Alien Ant Farm en hun uitvoering van Smooth Criminal. Ik wil die film eigenlijk nog wel zien. Mijn allergrootste voorliefde is gitaarmuziek. Daarom ben ik dit radioseizoen begonnen. Daarom werk ik hier nu al 7,5 jaar lang met een heel grote glimlach. Klaar, dat is heel duidelijk. Maar het is niet dat het enige is wat ik lust. Een bakker wil ook wel eens weer naar de slager, weet je wel. Dus ik vind de muziek van Michael Jackson over het algemeen heel lekker om te horen. Al is het dus niet iets wat je op King draait. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar die film. Alhoewel het wel een beetje hetzelfde verhaal schijnt te zijn als ook die Bohemian Rhapsody destijds. Leuk voor de film, voor de muziek, leuk voor de visual candy. Maar verhaal flinterden. En toch, ja, ik ben toch wel benieuwd om. Ik wil hem nog wel even gaan checken eigenlijk. Nou, het is een stukje Michael Jackson op Kink. Nou, waarom ook niet? Net 7:15 geweest. Zometeen Young Blood op de radio. Maar eerst.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ja, ook vandaag hoor. Net even een stukje slimmer wakker worden dan dat je de avond ervoor ging slapen. En voor deze wel fijn om een stukje papier bij de hand te hebben. Heb je een A4'tje of zo ergens liggen? Pak even een stukje papier erbij. Want dan kun je meedoen met de ontdekking van Famke.
2: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Ik wist het eigenlijk als kind al, maar daarna weer vergeten. En vorige week zondag kwam ik er weer achter.
0: Oké, hoe?
2: Vorige week zondag. Ja, ja hoe? Mijn dochter zat in de kerk, was ze blaadjes aan het vouwen. Zei van mama, eigenlijk zou ik 7 keer moeten halen. Toen dacht ik, hè, hoe dat? En toen herinnerde ik het me weer als kind van, oh ja, het kan niet meer dan 7.
0: Ja, jou vandaag, ja, oud. Nou ja, zeg het maar.
2: Ja, je kan een vel papier niet meer vouwen dan 7 of 8 keer.
0: 7 of 8 keer. En het allermooiste. Ja. Ik heb hier een stuk papier. Ik ga gelijk even vouwen. Ja. De allermooiste is wat je erbij stuurt. Als je een stuk papier 42 keer zou kunnen vouwen.
2: Ja. Dan kom je voorbij de maan.
0: Dan kom je voorbij de maan. Ja. Oké, nee, dat is niet mogelijk. Kijk, ik zit nu op 3. 4. 5. 6 is al pittig. En 7 is eigenlijk al niet te doen.
2: Die vouw blijft al bijna niet meer zitten.
0: Nee joh, het is een A4'tje. En dat is gewoon niet. Oké, dus jouw vandaag jouw oud is. Je kunt een vel papier hoogstens 7, misschien 8 keer dubbel vouwen. En als het al zou lukken, als je een stuk papier 42 keer zou kunnen vouwen, kom je voorbij de maan.
2: Ja, inderdaad.
0: Want dan zit ik hier te vloeken op een stuk papier dat maar met moeite 7 keer terug gaat. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Heb je ook een mooie ontdekking waarbij je bij jezelf kan zeggen, nou, ik was vandaag jaar oud toen ik daarachter kwam. En wil je die delen met je medekinkers? Laat het dan even weten. Tik of spreek hem in met de Kink-app en luister elke werkdag om 7:15 voor een kakelverse vandaag jaar oud.

0: klote weer.
1: Heel veel regen. We zijn helemaal niet jaloers op Marco. Marco stuurt zojuist een bericht met de King Cap. Blij dat ik in Hongarije ben met 20 graden en droog. Prettige dag nog. Hou je bek, Marco. Hey Wouter, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: ik ga vandaag ongefilterd doen, denk ik. Hou je bek,
2: oh,
1: Marco. Wat voor een telefoon heb jij?
2: Ik heb een iPhone.
1: Wat is jouw standaard weer-app? Welke gebruik jij? Die van Apple zelf of van anderen?
2: Ik gebruik vaak buienradar en die van het KNMI zelf.
1: Wil je even kijken wat jouw weer-app zegt voor komend weekend? Dus niet dit weekend, maar vol. Jezus, het wordt alleen maar erger bij mij.
2: Okay, maar nu dit weekend of volgend weekend?
1: Volgend weekend, dus niet morgen overmorgen. Maar wat is het dan?
2: 23, 25. Bij mij zegt hij 22 graden.
1: Wil je even kijken wat bij mijn weer-app staat voor volgend weekend?
2: Bij jou staat er 29 graden.
1: Maar wat? Zonnig en 29 graden. Eigenlijk is het de hele week een beetje huilen. Vooral het weekend. En dan de hele week is het 15, 16, woensdag wordt het een beetje 20 graden. Maar allemaal regen. Dan zegt mijn app donderdag 23 graden half bewolkt. En dan vrijdag, zaterdag, zondag volledig bewolkt. En 27, 29, 29.
2: Dat is bijzonder.
1: Ik vind daar wel dingen van eigenlijk, hoor.
2: Ja, ja. We gaan het volgende week gewoon meemaken.
1: Maar die van jou zegt dus 22.
2: Ja.
1: Dus dat vind ik ook al lekker.
2: Vind ik prima.
1: Vind ik eigenlijk wel genoeg.
2: Ja.
1: Eigenlijk.
2: Helemaal oké. Okay. Niks meer aan doen. Laten we gewoon, wie moeten we bellen om te zeggen, we kiezen.
1: Jouw variant. Ja, vind ik wel, ja. Wouter Monde is zometeen langer dan dit op de radio, met ook meer inhoudelijke toegevoegde waarde.
2: Namelijk, nou ja, dit was toch heel inhoudelijk.
1: Twee mannen die praten over het weer. Het is dat je nog geen kappersgeluid op de achtergrond hoort. Dat is de. Laten we ook even hebben over alle kwaaltjes. Ik heb een beetje last van mijn knie.
2: Een beetje pijn in mijn heup.
1: Ja, dat dacht ik al. Nee, King of the Week zometeen. Waar gaat het over?
2: Het heeft iets te maken met eten bij je thuis laten komen.
3: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. 2 moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaar gewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En in Finland is de dreiging van drones rond de hoofdstad Helsinki voorbij en het gevaar is geweken. Inwoners kregen vannacht het bevel om binnen te blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet duidelijk. Finse gevechtsvliegtuigen hielden de boel in de gaten. Het vliegverkeer werd stilgelegd, dat komt nu weer op gang. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Kinkstart.
14: I want it all. Queen hoor je naar Johan. Dit is Oceans. Kink.

0: daar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig.
1: Nou ja, wakker worden op een gekke vrijdag. Het is de vrijdag tussen hemelvaart en het weekend. Dus misschien heb je al lang weekend of ben je gewoon als enige nu op kantoor. Dus je, hallo, is daar iemand? Nou, verdomd, Wouter is er.
2: Hey, goedemorgen.
1: Heb jij een weekendgevoel al? Of begint het misschien vanmiddag pas? Hoe werkt het voor jou?
2: Mijn weekendgevoel is altijd heel raar. Want aan de ene kant denk ik, weekend, maar ik moet morgenavond ook nog gewoon werken. Dus
1: dat is voor jou sowieso wel gek.
2: Ja, mijn weekendgevoel begint meestal op maandag. En dan denk ik, ik heb nog steeds heel veel dingen te doen.
1: Ja, ik ga zelf niet zo heel lekker op deze gatenkaasweek, noem ik ze altijd. Je hebt een Koningsdag zitten tussendoor en dan nu hemelvaart. En over een week de tweede Pinksterdag. Daarnaast eventjes een poos normaal.
2: Ja, maar ik zou liever gewoon van deze gekke weken, doe die dan in het najaar. Wanneer alles maar aan één stuk door
1: blijft. Ook weer zo'n ding. Ja, dat is ook zo'n ding. Want je hebt volgens mij na tweede Pinksterdag heb je tot tweede kerstdag niks.
2: Nee.
1: Goh, maar cluster dan in een week. Doe dan een week of zo. Weet je? Dat je zegt van, nu een paar dagen. Ik vind die halve dagen en zo'n halve werkweek, ik kan daar heel weinig mee.
2: Nee, ik
1: maar ik vind mijn werk ook te leuk. Misschien is dat het ook wel. Maar als je echt een scheidhekel hebt aan je baan, dan denk je, hey, lekker weer dagje in de bas.
2: Ja, ook, hè? Ja, dat probleem heb ik ook. Ik heb ook heel leuk werk.
1: En dat blijkt wel, want anders zou je niet zo vroeg staan.
2: Nee, precies.
1: Op je min of meer vrijdag.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja, en dan ben je nog te laat ook. Tenminste, ik ben te laat. Want normaal gesproken 10:08, nu is het 14:08. Kan mij schelen. Hij is er wel. Hoog tijd voor...
3: Kink op de week.
2: Tenzij er iemand aan mijn deur staat met een bestelling van de Mac, wil ik niks meer horen over bezorgde burgers. De zogenaamde bezorgde burgers die vrouwen willen beschermen tegen enge mannen uit het buitenland, die vatten hun argumenten samen in één naam: Lisa. En wat haar is overkomen is verschrikkelijk. Zoiets wens je niemand toe. Zou je denken, want toch roepen en typen deze gekken: ik hoop dat jouw dochter wordt gepakt, dan piep je wel anders. Blijkbaar is het leven van een meisje of een vrouw toch minder waard als ze niet uit een van de rechtsadelaarsnest komt. En de schandalige daad die Lisa is aangedaan betekent niet dat elke vluchteling een verkrachtende moordenaar is. Als argument daarvoor nog wat andere namen. Marianne Vaatstra, vermoord door een Friese man. Nicky Verstappen, vermoord door een Limburgse man. Ruben en Julian, vermoord door een Utrechtse man. Maar zijn we bang voor mensen op klapschaatsen? Komen de protesten als er ergens een nieuwe multifly opent? Staan er demonstranten met fakkels en vuurwerk op het Domplein? Nee, natuurlijk niet. Al zou die laatste plek qua naam wel echt heel goed bij ze passen. En je mag bang zijn en dat mag je uitspreken. Maar met woorden en niet met geweld. En dan nog kan het zo zijn dat er iets wordt besloten waar jij het niet mee eens bent. Zo gaat dat nou eenmaal in een democratie. En als jij toch je mening door wil drukken met agressie en brandstichting, dan is dat gewoon terrorisme. Ja, maar, deden de geweldschijlen bezorgde burgers van huilie huilie op de socials. Een van de asielzoekers die haalde zijn vinger langs de keel naar ons. Dat was heel bedreigend. Ach, gossie. Jullie waren met z'n honderden bang van één iemand die een eng gebaar naar jullie maakte. Echt, als jullie echt zo bangig zouden zijn, dan zou je ook de spelling van je tatoeage op zijn minst even checken voor je hem in je gezicht laat zetten. Tenminste, ik denk dat het een spelfout was. Maar het kan ook gewoon een hele grote Michael Jackson fan zijn geweest en dat ik daarom in een nek las: Defend Neverland. De meeste mensen in Nederland zijn voor het opvangen van vluchtelingen. De meeste mensen in Nederland zijn voor de spreidingswet. En de zogenaamde bezorgde burgers die met geweld hun zin op willen leggen aan de rest van ons is een extreem kleine groep. Maar journalisten, politici en talkshow hosts die doen al jaren alsof dat de meerderheid is. Er is geen asielcrisis. Wel een door politici veroorzaakte opvangcrisis. En er is een klimaatcrisis, een wooncrisis, energiecrisis, defensie oefent in gorddroge bossencrisis en een 10 shows van Suzanne en Freek in het Gelredoomcrisis. Kortom, genoeg problemen waar de gemiddelde burger echt bezorgd om zou moeten zijn.
3: Kink. Kink op de week.
1: Wat ben ik ook wel een beetje... verbaasd. Maar wat ik echt... Kijk, als het nou echt om bezorgde burgers... Als jij je echt oprecht zorgen maakt over... ik vind het een spannende gedachte... wat er gebeurt met de bevolkingssamenstelling van mijn dorp.
2: Ja, dat kan.
1: Dat kan, hè,
2: ja,
1: dat kan. En, ja. En hoe je de uitingen geeft is een tweede en een derde en een vierde. Maar in Loosdrecht, hier vlak om de hoek bij Hilversum... De meeste mensen die worden opgepakt, komen er niet vandaan, hoor.
2: Drie mensen zijn er opgepakt. Die kwamen uit Korte Hoef en Amersfoort en Amersfoort.
1: Ja.
2: Dat is allemaal geen Loosdrecht.
1: Dat is geen Loosdrecht. Dat is gewoon dat is op zoek naar waar valt er ergens te rellen. Tenminste, dat is een beetje mijn idee.
2: Maar goed. Ja.
1: Wouter. Jouw voorstelling met blokjes is even met pauze.
2: Ja, ja na de zomer ga ik pas weer verder. Ik heb toevallig wel net mijn nieuwe speellijst van de week online gezet. Dus als je kijkt op woutermonde.nl, dan Kijk. Zie je waar ik na de zomer al kom. En sommige theaters zijn ook al in de verkoop.
1: Hartstikke goed. Dus woutermonde.nl als je met blokjes de show van Wouter wil zien na de zomer.

0: Jouw kans dus op tickets voor Douwpop. Een volledig weekend lekker feestvieren. En de camping doet er ook bij binnen nu en een paar minuten al. Ik zei net 20, maar het komt dichterbij dan je denkt. De Kingprijzigheid kan elk moment voorbij galopperen. Ook zo meteen op je radio. Wodan Boys, Kaiser Chiefs. En heb je al gestemd? Maandag gaan we los. King.
1: Hives, het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Oh.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
6: 9. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was al bekend dat het niet goed ging met een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag deed een half jaar geleden al een melding, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden verdacht van rijden met drugs op, meldt RTL. De hoge straffen die daarop staan nemen ze kennelijk voor lief. Minister Van Wil noemt het huftergedrag. En over een paar jaar komt er een berg afgedankte zonnepanelen van de daken af, maar onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om die te hergebruiken. Met een laser kan 99% van de belangrijkste grondstoffen hergebruikt worden voor nieuwe panelen. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regen vanochtend en vanmiddag komt de bewolking bij.

0: naar dienst.
1: Heb je echt serieus je wekker gezet voor de prijzigheid?
0: Ja, ik dacht, ik moet op tijd opstaan. En toen kwam dus vandaag ook nog super laat.
1: Hoe laat ging die wekker?
0: Nou, 5:30 was er dus zoiets ertussen.
1: Ja, en hij liet op zich wachten, hè, vandaag?
0: Ja, want meestal komt hij om 7:30, zo'n beetje 7:45.
1: Er valt gewoon geen afspraak te maken met de prijzigheid, Dien. Dat is gewoon een onbetrouwbaar beest.
0: Dat begreep ik al.
1: Nou ja, onbetrouwbaar, ho, ho, ho. Als je hem hebt, dan heb je hem ook echt. En dan is er ook geen onderhandeling meer nodig. En ik mag je feliciteren, want het vroege opstaan heeft zin gehad. Jij gaat naar Douwpop.
0: Yes, super. Nou, hartstikke leuk.

Leem stuurt dat de nummer haar altijd doet denken aan de Coca-Cola reclame van de kerst. Het is niet zo lekker weer vandaag, maar je kunt toch het drijven alleen, hè? Naked and Famous en Punching in a Dream bij King Alternative Rock Radio. Vandaag is het exact 32 jaar geleden dat Blur de eerste nummer 1 albumpositie wist te halen met het album Parklife. Een van de prijsnummers daarvan en de verhaal erachter hoor je over 5 minuten in Veenstra verteld. Zij zijn er ook bij Douwpop. Higby, dit is de nieuwe single Nothing.

0: Vandaag, 15 mei in het jaar Onzes Heren 1994... lukte het Blur voor het eerst in de carrière om de nummer 1 spot te halen in de Britse albumchart met het album Parklife. En de openingstrek daarvan, die hoor je nu in...
1: Veenstra vertelt.
0: Dit nummer van Blur klinkt als pure chaos en vakantie-euforie. Zon, drank, flirts, stranden vol jongeren die nergens over nadenken, behalve waar het volgende feestje is. Maar ondertussen zit er onder die iets wat oppervlakkig lijkende meezingrefreinen ook een flinke knipoog naar de seksuele vrijheid en clubcultuur van de 90s. Genderrollen en aantrekkingskracht, daar speelt de tekst bewust mee. Jongens die meisjes willen zijn, meisjes die zich gedragen als jongens, alles loopt door elkaar heen. Luchtig, bijna spottend. Alsof de band kijkt naar een vakantieresort waar iedereen zichzelf opnieuw uitvindt zodra de zon ondergaat en de clubs opengaan. Je hebt gelijk het beeld van zo'n mediterrane badplas voor je, ergens in Griekenland. Gerso, waarschijnlijk die kant op. Of Spanje, nu wordt er dan hier eventjes Griekenland bijgepakt. Half Europa ging daar altijd naartoe om compleet los te gaan. Dat was echt zo'n ding van de 90s met van die jongere bustours. Overdag brak op het strand, 's nachts verdwalen tussen neonlichten, goedkope cocktails en vakantieliefdes die na een week alweer voorbij zijn. Graham Coxon zei later ook dat het nummer eigenlijk één grote grap was. Niet een heel diep persoonlijk verhaal, maar observaties van types die ze om zich heen zagen. Mensen op vakantie die zich anders gedragen dan thuis. Alsof iedereen tijdelijk even een andere versie van zichzelf kan zijn.

0: Veenstra vertelt. Vanavond om 6 uur meld ik mij weer voor een nieuwe Vrijdag Corvée samen met Erik Kortom, die je zo meteen ook op de radio hoort. En hij begint met de Kink 90s Break, die tracks uit de jaren 90. Welke? Ze zitten verstopt in deze zin. De nieuwste vervuiling is blauw en mijn allerergste vijand. De nieuwste vervuiling is blauw en mijn allerergste vijand. Die drie tracks, zo bij Erik.
1: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert, krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf nu dan 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90's Break.
18: Tijd voor de laatste King 90's Break van deze week. Het is namelijk vrijdag en deze luidt als volgt. De nieuwste vervuiling is blauw en mijn allerergste vijand. De nieuwste vervuiling is blauw en mijn allerergste vijand. Leon en Astrid, die hebben dat helemaal goed. Het gaat over deze 3 platen.

De nieuwste vervuiling is blauw en mijn allerergste vijand, my own worst enemy, the new pollution en blauw. Dat was het, Jordan Blauw dus van The Scene. Fijn dat we dat blijven draaien. Zometeen, hier op deze vrijdag, hier op Kink, The Raconteurs. Blauw Tune, maar eerst de nieuwe Evanescence en die heet Who Will You Follow?

0: bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
4: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
5: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
4: Denk je?
3: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Bottle of Mud hoorde je, She Hates Me. Daarvoor de Stones, die met een nieuwe plaat gaan komen. Ik had het genoegen om daar in de... Ja, ze hebben een hele grappige soort van pre-campagne gelanceerd. Voor deze plaat, om een beetje reuring te maken. En ze hadden gevraagd aan een aantal mensen of ze misschien een fotootje wilden plaatsen met een t-shirt aan. Nou, dat heb ik gedaan. Op dat t-shirt staat Who the Fuck Are the Cockroaches? Ze hebben namelijk ooit een keer een aantal optredens gedaan onder de naam The Cockroaches. En voor echt verstokte fans, die weten waar het over gaat. Dus op het moment dat je dan zo'n fotootje plaatst op Instagram daar staat Who the Fuck Are the Cockroaches, gingen mensen meteen, wat weet jij meer dan wij? Nou, het is inmiddels duidelijk.

0: Zometeen hier op Kink als je blijft luisteren. En dat doe je Oasis, The Pretty Reckless en Thin Lizzy.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat huftige gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de buurt. Maar voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. Nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon en het wordt niet warmer dan 12 graden.

Lekker hoor, dat slepende, snerpende geluid van Oasis. En daarvoor de bariton van The National en de bijna mezzo-sopraan van Sharon den Adel in Within Temptation. Dat waren de drie platen die je achter elkaar hoorde. Zometeen, een van mijn favoriete bands aller tijden, heb ik het over Thin Lizzy. Als je ooit nog eens een keer één hele goede, echt een fantastische, misschien wel de allerbeste live plaat ooit gemaakt wil beluisteren, dan moet je Live and Dangerous van Thin Lizzy eens opzetten. Die is van voor naar achter, van links naar rechts, van boven naar onder. Zo ongelooflijk goed. Dan hoor je wat een talent Phil Lynott was. Helaas veel te vroeg gestorven. Dat zometeen. The boys are back in town. Maar eerst de Pretty Reckless.

0: goed gaat met Amerika in deze American Obituary. Zometeen de Beatles, The War on Drugs en veel belangrijke albums verschenen op 15 mei. Pak er even een paar uit zometeen.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
1: Kink.
15: Dit is het station van de 1975.

hier en daar misschien wel weer eens een beetje tijd voor. Voor een potje revolutie. Je hoorde de Beatles en Revolution. Het is vandaag 15 mei. Courtney Love verkoopt op 15 mei 1997 het huis waar zij en Cobain in woonden. Het stekje in Seattle leverde $3 miljoen op. Nou, dat is leuke wetenschap. Veel belangrijke albums. Ik zei het straks, verschenen op deze dag op 15 mei. In 2001 komen Leatherettes van Tool. Green Album van Weezer uit. En in 2009 komt Green Day met de opvolger van American Idiot, de plaat 21st Century Breakdown. Dat is een mooie datum, 15 mei, voor goede platen. En in 1995 wordt Scott Weiland, bekend van Stone Temple Pilots, gearresteerd vanwege bezit van heroïne en cocaïne. Doe maar weer. Het is de eerste keer dat hij daarvoor werd opgepakt. Zou zeker niet de laatste keer zijn. Sterker nog, het heeft hem zijn leven gekost. Dit zijn de Stone Temple Pilots en Vaseline.

0: Zometeen hier op Kink Alternative Rock Radio. Tom O'Dell, The Cult en de nieuwe Foo Fighters. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En de 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen. Komt door het slechte weer. Het is te koud om op het water te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest van vanavond gaat wel door. Het duurt weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en er trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Snow Patrol. Window van Foo Fighters, maar eerst Bloodhound.

the City hoorde je Snow Patrol, daarvoor Foo Fighters een Window. Het is natuurlijk vrijdag. En dat wil zeggen dat het sowieso een mooie dag is. Het eind van de week. Weekend staat voor de deur. Woehoe, weekend. Maar mocht je nou nog nooit hebben geluisterd naar Vrijdag Corvée, dan vraag ik je om dat nu maar eens gewoon een keer te doen. Waarom? Het is hartstikke leuk. Ik maak namelijk een programma samen met de boss. De boss van deze zender, Michiel Veenstra. En ik doe al een x-aantal jaren met z'n tweetjes Vrijdag Corvée op de vrijdagavond. In dit geval tussen 6 en 9. Dus vanavond ben ik er gewoon weer samen met mijn compaan. En gaan we een beetje onzin roepen, gillen en natuurlijk goede muziek draaien. Want daar gaat deze zender over. Zoals zometeen Tom O'Dell en live. Maar eerst The Cult en Love Removal Machine.

0: Dreaming of You. Het laatste album van The Doors, wat Jim Morrison nog zag verschijnen in de Kink Album Top 1000 Classic. Zometeen. Och, welke, dat is met een plaatje. Kink.
1: Hives. Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park.

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: 1000 Classic.
1: Ik neem je mee naar 1971 voor de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Stel op 125 in de Album Top 1000. Hoge notering hoor. L.A. Woman van The Doors. Album werd opgenomen na een reeks van arrestaties van Jim Morrison, die zich publiekelijk niet kon gedragen. Onder andere zou piemel uit zijn broek halen in Miami op het podium. Dat mag natuurlijk niet. Hij lag ook niet zo lekker eigenlijk op ramkoers met zijn platenlabel, die met het compilatiealbum 13 Morrison heel boos had gemaakt. Die zei, dat wil ik niet, want alles is gecomponeerd en bedacht en op een bepaalde manier, en jullie flikkeren dat allemaal bij elkaar in een blender. Ga weg! Dus Jim dreigde op te stappen, geen nieuw album te maken, maar dat kon niet, want ze hadden contractuele verplichtingen. Hey, dat klinkt bekend, heb ik ook bij deze zender. Goed, LA Woman is qua productie en sound een wat kleinere plaat dan The Doors hiervoor deden. Vaste producer Paul Rothchild verveelde zich te pletter, besloot al vroeg in het proces te denken, nou, toedeloe, doe het lekker zelf. Band had zelf een studiootje in elkaar getrapt in het appartement van Morrison. Dit werd The Doors Workshop genoemd. En Morrison nam de vocalen op in de deuropening van de badkamer. Nou, ik weet niet of je het kan horen, maar het klinkt in ieder geval lekker intiem en bij elkaar. Het is overigens het allerlaatste album van The Doors dat Jim Morrison nog opnam vlak voordat hij doodging. Opnames werden afgerond in januari 71. In april kwam de plaat uit en in juli overleed Jim Morrison. Ik heb het over L.A. Woman van The Doors uit 71. Vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Riders on the Storm, maar eerst Lover Medley.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

Maandag natuurlijk weer een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. Langs van Florence and the Machine. Jazeker, dit is Stone and Stack Up the Reasons.

0: vanavond weer om 6 uur met Margriel Veenstra voor een nieuwe editie van Vrijdag Corvée. Veel plezier zometeen met Isabel en ik wens je alvast een heel mooi weekend. En anders spreek je maandag om 9 uur. Tot dan, hè. Hoi.
1: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal, die door hun moeder zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij 3 jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. En in het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel en op een betonnen vloer terechtkwam. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Persoonlijk schuldgevoel. Little Lion Man. Mumford &

Kink. Hele goede vrijdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ik hoop dat je een heerlijke hemelvaartsdag hebt gehad. Misschien ben je vandaag aan het werk, maar misschien ben je ook zoals heel veel lekker nog een dagje vrij. Maakt niet uit of je aan het werk bent of lekker vrij. Ik ga je vermaken met de beste alternative rockmuziek. En ik ga je vertellen over iets wat ik gedaan heb vanochtend. Wat ik nog nooit in mijn leven heb gedaan. Waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou doen. En toch is het gebeurd. Wat dan? Ga ik zo meteen vertellen. Eerst even muziek. Kaiser Chiefs. Everything is average nowadays. Kings of Leon met Radioactive. En die hele mooie sonnet van The Verve.

0: Fijn om weer een keer te horen. PJ Harvey, Down by the Water. En over water gesproken, er gaat genoeg water uit de hemel komen vandaag, heb ik me laten vertellen. En dat is ook de reden dat ik vanochtend iets gedaan heb waarvan ik dacht dat ik het nooit zou doen. Het weer had er heel veel mee te maken. Zometeen alle details, ook muziek van de Arctic Monkeys, Pearl Jam en Paramore onderweg.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse heuvelrug, het attractiepark en...

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

Vanochtend heb ik iets gedaan wat ik nog nooit in mijn leven had gedaan en waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou gaan doen. En toch is het gebeurd. Ik kwam bij de benzinepomp en daar stonden twee jonge mensen met een bordje in hun handen dat zij richting Utrecht wilden. Dus twee lifters. Nou, normaal gesproken neem ik gewoon geen lifters mee. Vind ik veel te link, vind ik veel te gevaarlijk, heb ik helemaal geen zin in. Maar op de een of andere manier, het was onwijs slecht weer, het waaide heel hard en het begon ook te regenen, kreeg ik zoiets van, hé, verdorie, ik vind het toch een beetje sneu voor ze. En ik werd ook heel erg nieuwsgierig, want ik ben nieuwsgierig aangelegd dat ik bij mezelf dacht, wie gaat er nou in deze tijd nog liften? Ik snap dat reizen veel geld kost, maar toch, het is niet het meest veilige. Dus ik ben naar ze toegelopen. Ik ging ervan uit dat ze Engels spraken, maar nee hoor, het waren gewoon Nederlanders. En wat was er nou aan de hand? Ze hadden een uitdaging van hun studentenvereniging dat ze dus binnen een bepaalde tijd al liftend in Frankfurt uit moesten komen. En toen had ik zoiets van, nou, volgens mij is dit wel oké. Ik was vanochtend ook vergeten om mijn ringen om te doen en mijn oorbellen in te doen. Dus ik heb niks van waarde. Ik rijd ook niet in een supersonische dure auto. Dus ik dacht, ja, wat moeten ze dan van mij? Volgens mij zit dit wel goed. Dus ik heb ze een klein stukje mee kunnen nemen. Ik kon ze niet helemaal helpen, maar ik hoop dat ze het gaan redden naar Frankfurt. En dan zie je vandaag lifters langs de weg staan die richting Frankfurt willen. Nou, denk er even over na. Misschien is het wel vanuit de studentenvereniging AG in Leiden. Want ze hebben me een heel mooi kaartje gegeven. Zelf getekend. Bedankt voor de lift. Dus ja, ik heb weer iets meegemaakt in mijn leven wat ik nog nooit eerder had gedaan. Ik heb lifters meegenomen. Ik heb er een goed gevoel over. Ik leef nog. Dus niks aan de hand. Oké, terug naar de muziek. Tighten Up van de Black Keys.

wel van deze week. The Haunted Youth met Forget Me. Want ook voor nieuwe muziek ben je aan het goede adres hier bij Kink. Bijvoorbeeld zometeen ook het nieuwe van Enter Shikari, Find Out the Hard Way. Maar ook een flinke portie klassiekers onderweg. Bijvoorbeeld in de Kink Zero's Break. 3 tracks dan uit die zinderende zero's. En een leuk weetje uit die tijd. Nu, lekker relaxed. The Cure met Love Song hier op Kink.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren... Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markers zo weer vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markers zo weer dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bulterug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. En in het Tikkiebad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond.

Friend van Placebo uit 2003. Dus die zou prima de Kink Zero's Top 500 ingestemd kunnen worden. Ja, als jij daar tenminste op stemt. Volgende week dan zenden we hem uit die lijst. En jij kan bepalen hoe die eruit gaat zien. Als je tenminste stemt. Je mag ook een free choice doorgeven. Dus ik zou zeggen, doe dat gewoon even. Deze, daar kan niet op gestemd worden. Want deze is gewoon hartstikke nieuw. Dus die past niet in de Zero's. Top 500 Zero's. Enter Shikari. Find out the hard way.

0: Het bestaat al sinds 1956, 70 jaar dus. En morgen de finale van het Eurovisie Songfestival. Zometeen neem ik je mee naar de Zero's in de King Zero's Break. Ga ik niet 3 tracks draaien uit het Songfestival, maar wel aandacht voor het Songfestival in de Zero's.
1: King. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor 3,49. En ook fijn. Tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.

0: Tijd voor de Kink Zero's Break. En voordat ik drie tracks ga draaien uit de Zero's, eerst even een weetje, feitje, leukigheidje uit de Zero's. Dit jaar bestaat het 70 jaar, het Eurovisie Songfestival. En morgen natuurlijk de finale, dan weten we wie de nieuwe winnaar is. Maar in 2006, dus 20 jaar geleden, toen was er wel iets unieks op het Eurovisie Songfestival in meerdere opzichten. Allereerst verscheen het eerste officiële fanboek. Dat was een boek met allemaal informatie en foto's over de deelnemers. Bedoeld voor journalisten, maar daarna natuurlijk ook voor de fans een hebbedingetje. En er was nog wel iets historisch toen op het Songfestival in 2006. Want voor het eerst in de geschiedenis won Finland. Ja, en dan ook nog eens een keer met een act die behoorlijk opvallend was, mogen we wel zeggen. Een monsterlijke act. De hardrockband Lordi. Met het nummer Hard Rock Hallelujah. En dat was visueel ook best een spektakel. Want die gasten die waren ook echt verkleed als monsters. Dus ja, dat was vrij opmerkelijk en vrij bijzonder. Morgen dus een nieuwe winnaar. Ik nu even terug naar de Zero's Break. Niet met tracks van het Eurovisie Songfestival. Zover wil ik nou ook weer niet gaan. We gaan lekker voor de alternative rock. 2005 in de Zero's bracht Maximo Park een album uit. A Certain Trigger op 16 mei. Dus morgen precies 21 jaar geleden. Daarvan ga ik draaien Apply Some Pressure. Leuk om weer te horen. Electric Six uit 2003 met Gay Bar. En helemaal leuk om te horen, vind ik dan. The White Stripes, die kwamen in 2003 met dat geweldige nummer Seven Nation Army. En dat is de aftrap van de Kink Zero's Break. Enjoy, zou ik zeggen.
1: Kink.
0: Kink.
1: Zero's Break.

dat je luistert naar Kink. Voor de beste alternative rock, de klassiekers, maar ook nieuwe alternative rock. Bijvoorbeeld de Gorillaz met Orange County onderweg. Ook The Warning, Kerosene. En nu Florence Road, Storm Warnings op Kink.

geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de 2 aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet mee als VAR naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
7: Onderdrukking van pijnlijke herinneringen. Doesn't remind me. Audioslave. Kink.

0: Arriba, arriba.
1: Dat heb ik regelmatig geroepen tegen mijn dochter als ze op moest schieten. Roep ik trouwens nog wel eens als ze op moet schieten. En dat is een bekende lijfspreuk van een Mexicaanse geanimeerde muis, Speedy Gonzales. En ik dacht dat het een beetje over was met Speedy, maar er komt een nieuwe film uit van deze snelste muis van Mexico. Binnenkort lees ik. Deze dames die zijn ook behoorlijk snel en komen ook uit Mexico. The Warning, Kerosene.

0: Faith No More. In 2020 wilden ze een comeback maken, maar toen gooide corona roet in het eten. En daarna kreeg zanger Mike Patton mentale problemen. Er werd onder andere pleinvrees bij hem vastgesteld, waardoor ze inactief bleven. En onlangs heeft Mike Patton eigenlijk min of meer gezegd dat Faith No More uit elkaar is. En hij gaf daarbij ook aan dat hij dit niet als iets triest ziet. Geen Faith No More dus meer. Wel op Kink, gelukkig. Ik ga ze zo meteen draaien met Cats in the Cradle. Ook The Last Dinner Party onderweg en Frans Ferdinand. Kink.
1: Hives, het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve only a t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
3: Albert Heijn. Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
5: de beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Instant Karma van Mr. John Lennon. En ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd. Ik dacht dat het er al lang was, maar het wordt pas in 2027 officieel geopend. Een Beatles museum. Ja. En dat museum, The Fan Experience, komt op 3 Savile Row. En dat is het oorspronkelijke adres van de platenmaatschappij van de Beatles. Dus dat denk ik ook alweer geinig. Dus ja, vanaf 2027 eindelijk een Beatles museum in Londen. Volgende week dan staat Kink helemaal in het teken van de Zero's. Dan zenden we de Kink Zero's Top 500 uit. En ja, jij mag mee bepalen wat we dan gaan draaien, wat we dan gaan doen. Je kan stemmen via de site, via de app. Doe dat ook, want dan wordt die lijst alleen maar gezelliger en leuker van. En je kan ook een free choice toevoegen, want we hebben al een aantal suggesties gegeven. En als je denkt van, nou nee, daar kan ik me niet in vinden, deze moet er echt bij. Ook daar is ruimte voor. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje en breng je stem uit. Zero's, daar komt deze trouwens ook uit. Jimmy Eat World met The Middle.

Ja, ja, hij is binnen. Zometeen gaat hij met je aftellen naar het weekend. Jim Voorwald, ik wens je heel veel plezier daar. Gaat vast goed komen. Volgens mij is er ook een prijzigheid aanwezig. Just saying. En ik hoop je maandag weer te spreken vanaf 12 uur. Fijn weekend. Doe niks voor de komende doen. Bye bye.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Moet je kijken daar, leuke gast.
11: I know.
10: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
11: Is ook echt jouw type.
10: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
11: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de twee daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou die VAR zijn bij NEC Go Ahead Eagles. Maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio.
16: Met zometeen onder andere de nieuwe van Pom en Coldplay. Eerst de Black Crowes.
17: Kink. Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

Coldplay, het prachtige Yellow op Kink. Ja, dingen die geel zijn. Ik denk dan meteen aan Tweety van de Looney Tunes. De zon is natuurlijk geel. De stereotypische taxi is geel. Ja, en als je een beetje sneeuw hebt dat geel is. Ik weet niet, ik zou daar dan uit de buurt blijven of zo. Dat zou ik niet mee willen dealen in ieder geval. Welkom bij Kink, Alternative Rock Radio. Als je nog bezig bent aan je werkweek. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Nog heel even volhouden en dan is het weekend. En dat weekend dat vier ik gewoon alvast met je. Ik krijg Robert al via de Kink-app van... ja, daar was hij weer. De prijzigheid, nee hoor, nog niet. Althans, voor nu nog niet. Maar ik kan je wel beloven dat die vanmiddag sowieso weer langskomt, de prijzigheid. En waarom zou je dat willen, die prijzigheid? Nou ja, zodra je dat beest hoort, dan moet het inmiddels wel een beetje in je systeem zitten. En zit dat het niet, dan ga ik je dat bij deze nu ook aanleren. Om dan de Kink-app erbij te pakken en dan een bericht te sturen. In dit geval win je de laatste twee tickets voor Douwpop. En Douwpop, daar wil je bij zijn. Onder andere omdat Skankadentie erbij is. Maar ook Honey I'm Home, Higby, Fat Dog, Paceshifters, Bleach 93. Potverdorie, wat een line-up, zeg hé. Zodra je die prijzigheid dus hoort, laat vooral van jou horen via de Kink-app. En wanneer die prijzigheid dan komt... ja, wat is een goede tijdsindicatie? Nou, laat ik het zo zeggen... Als je nu zou starten met het kijken van Back to the Future... nog voordat die voorbij is, die film, komt de prijzigheid voorbij. Wat heb je daaraan? Bizar weinig. Maar vanmiddag komt die sowieso nog langs. De Kink-prijzigheid voor tickets voor Douwpop natuurlijk. Zometeen ook nog heel veel fijne alternative rock. 24 uur per dag, 7 dagen per week eigenlijk op Kink. Manic Street Preachers zometeen en ook Royal.

0: Toploader op Kink, Dancing in the Moonlight. Nou ja, als je dat nu aan het doen bent, dan ben je niet in Nederland, kan ik je vertellen. Ja, of het is, ik zit in Hilversum namelijk, of het is in Groningen ineens heel erg iets heel erg anders aan de hand. Weet ik veel. Ik weet het ook allemaal niet. Hey, zo meteen hier op jouw Alternative Rock Radio, onder andere Higby, dat is niet niks. En ook Queens of the Stone Age. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: Over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

Weezer, Undone, de sweater song op Kink. Wat wel fijn is, is het einde van dit nummer. Misschien dat jij het als niet plezant ervaart. Maar ik krijg er altijd een tikje extra zekerheid van. Want dan denk ik, oh ja, zo kan ik ook instrumenten bespelen. Dat is dan weer het voordeel. Welkom bij jouw alternatief rock radio. Daar waar instrumenten normaliter in ieder geval wel zuiver klinken. Zoals zometeen Triggerfinger en Guns N' Roses na de mooiste van de Killers. I said it, Human.

Alternative Rock Radio. Guns N' Roses hoorde je. Met Sweet Child of Mine. Zo, wat een goed plekje heb ik. Ik heb ook een hele grote, echt zo'n overdreven grote frisdrank heb ik gehaald. Weet je, waar je gewoon

0: wedstrijd. Hoe dat zit hoor je na onder andere die persmode en Muse, die komen er zo meteen aan.
1: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De Omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. En Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
0: Zometeen die Depeche Mode van... Strange Love van Depeche Mode. Nou, Muse. Kink.

0: de Kinken. Maar eerst heb ik wat anders nodig, want elk moment kan het gebeuren. Dan gaan de lichten dimmen hier in de studio van Kink. En dan gaan we in één keer naar een volledig andere plek. Ik denk... Ja, het gaat beginnen.
1: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
0: Ja, welkom. In de Grolleman Arena. Waar deze middag twee bands de strijd aangaan. Want deze twee bands die hebben allebei dezelfde titel geclaimd. Dat kan niet natuurlijk. Dan kan er maar één iemand een riem om hebben. Eén iemand die kan de titel daadwerkelijk krijgen. En welke band dat is, dat bepaal jij dus. De titel in kwestie van vandaag, waar de strijd om geleverd wordt, dat is Oceans. Ben jij er klaar voor? Nou, de ring wel. Dus we gaan snel naar de kandidaten van vandaag.
1: In de blauwe hoek.
0: In de blauwe hoek, helemaal uit Seattle, de Verenigde Staten. Met meer dan 100 miljoen verkochte albums.

zijn de local heroes. Je kent ze onder andere van Pergola. Een plaat die al 35 jaar vaste kost is bij de Nederlandse alternative rock liefhebber. Het zijn de giganten van Johan!

0: daadwerkelijk claimen? Pearl Jam of Johan? Wie is de daadwerkelijke kampioen van Oceans? Wie mag die titel dus claimen? Welke is volgens jou de gedoodverfde winnaar? Laat het weten via de Kink-app, want zometeen weten we dan wie de strijd om Oceans wint. Dus open de Kink-app, stuur een bericht, Pearl Jam of Johan voor de titel van Oceans.
1: Let's get ready to rumble!

daadwerkelijk dragen. Dus wie is dat? Pearl Jam of Johan als het gaat om Oceans? Jij bepaalt. Ik moet wel zeggen dat deze ronde is gegaan naar Johan. Want Erik die zegt wie de kink heb. In dit geval vind ik Johan de winnaar. Oeh, dat is een klap richting Pearl Jam. Johan, dat zegt Sonja ook via de kink heb. Johan, hashtag Oceans, dat zegt Sabine via de kink heb. Uiteraard kan dat er maar één zijn, dat zegt Marco. Pearl Jam heeft Ocean al jaren in de pocket. Maar ja, toch worden er ook wel wat klappen voor Pearl Jam uitgedeeld. Wie wint die strijd om de titel? Welke band mag Oceans claimen? Laat het weten via de kink app. Dan hoor je het zometeen. De laatste ronde.

0: Ibiza, hier op Kink Alternative Rock Radio. Nou, er zijn veel klappen uitgedeeld hoor, kan ik je vertellen. Woehoehoe.
1: De strijd om de titel.
0: Pearl Jam en Johan hebben beide een plaat gemaakt met de titel Oceans. De vraag is, welke plaat mag daadwerkelijk gedraaid worden? Welke band verdient de titel Oceans? Nou, de laatste ronde is uitgevochten. En ik kan zeggen dat onder andere dankzij Eddie, Chris, Paul, Martin, Erik, Mirjam, André, Wouter, Petra, Tim, Joran, dat het besluit is gevallen dat de kampioen van Oceans is geworden, Pearl Jam!

0: De winnaar van de allereerste strijd om de titel in de Grolleman Arena van de vrijdagmiddag van Kink. Pearl Jam, je hoorde Oceans. Zo, nou, tickets voor de volgende strijd om de titel zijn binnenkort verkrijgbaar. Nee, al gekke werk, maar heel erg leuk. Pearl Jam dus met Oceans in plaats van Johan met Oceans. Binnenkort is weer een nieuwe strijd om de titel. Zometeen hier op Kink. Onder andere Stone en een van de headliners van Touwpop.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Half 5. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie over de moeders die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen, zegt de burgemeester. En die zei ook rillingen op zijn rug te krijgen van de zaak. De man die brand zou hebben gesticht tijdens rellen tegen asielopvang in Loosdrecht blijft nog in ieder geval 2 weken in de cel zitten. 2 minderjarigen komen voorlopig wel vrij, want die moeten eindexamen doen. En op cruiseschip Hondius zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het Hanta-virus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein. Het schip is onderweg naar Rotterdam en daar wordt het maandag verwacht. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond zijn er buien, vannacht op veel plaatsen droog en dan klaart het op. Het koelt af naar 2 graden in het oosten, 8 aan zee. Morgen opnieuw buien, ook zon en het blijft fris.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel mensen zijn vrij vandaag en daarom staat er ook maar 80 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel een half uur vertraging. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 7 kilometer door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door Berg. De rechterrijstrook is daar dicht. King.

0: Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor een van de headliners van dit festival.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Doupop.
0: Skunk & MC. Hoor je ook nog met Brazen Weep. Het is natuurlijk niet de enige band die op Doupop staat dit jaar. 29 mei en 30 mei. In de bossen van Hellendoorn. Daar vind je dan onder andere ook Fat Dog, Pace Shifters, Bleach 93, Honey I'm Home, The Wombats, Kingfisher. Ja, potverdorie. Daar wil je bij zijn. Dat snap ik. En dat snapt de Kink Prijzengeit ook. Die heeft namelijk 2 tickets voor Doupop in zijn bek. En die gaat over 3,5 minuut. Dan gaat die geit mekkeren. Dan gaat hij van zich laten horen. En zodra jij de Prijzengeit hoort, moet jij een bericht sturen via de Kink app. Dat jij er graag bij wil zijn in Hellendoorn. De 30ste editie van Doupop. De Kink Prijzengeit komt er zometeen aan na Novastar. Dit is Because.

0: Bad Touch. Van Bloodhound Gang hier op Kink. Nou ja, de Bad Touch, dat heeft de prijsrein niet hoor. Want wat voor tickets die altijd in zijn bek weet te krijgen.
1: Deze week op Kink, tickets voor Doupop.
0: Deze week zijn er tickets voor het festival in Hellendoorn. De 30e editie van Doupop. Daar waar vrijdag 29 en zaterdag 30 mei een aantal fantastische namen staan. Ik noem even een Skunk & Nancy. Ik noem een Honey I'm Home. Ik noem een Higby. Ik noem ook even voor het gemak Fat Dog. Oei. Daar wil je toch wel heel erg graag bij zijn. Nou, daar heeft de prijzigheid althans voor kunnen zorgen. Het enige wat je wel dan hebt moeten doen, dat is de geit vangen. En ook je telefoon bij de hand houden. Ik ga nu contact zoeken met een van de geitenvangers.
2: Herman.
0: Hey Herman, goedemiddag. Je spreekt met Jim van Kink.
2: Hey Jim.
0: Hallo, jij had geappt.
2: Ik had geappt, ja.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Want jij en je vrouw, geloof ik, die zitten in een soort tweestrijd, hè, met elkaar.
2: Ah nee, dat valt best wel mee. Ik ben alleen maar van een nieuwe alternatief en zij van de oude alternatief.
0: Oh, oké. Okay. Want ik heb begrepen dat, klopt het dat Skunk & Nancy en Bleachtime 3 tegelijkertijd op het podium staan op, tijdens Doupop?
2: Dat hoop ik toch niet, zover had ik nog niet gekeken.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, ik had in ieder geval een medekinker gezien die in een dubio zat in ieder geval afgelopen week. Maar jouw vrouw is dus meer van de Skunk & Nancy en jij bent dan wat meer van Bleachtime 3.
2: Ja, klopt.
0: Oké. Ja, kijk, weet je, aan zich, als jullie allebei op het festivalterrein staan, dan maakt dat natuurlijk niet heel veel uit. Dan kan zij haar gang gaan en jij jouw gang.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja, het enige wat je dan natuurlijk wel nodig hebt, dat zijn tickets voor Doupop.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
2: Oké. Kun jij dat
0: wat
2: doen?
0: Ja, zeker weten, want jij bent erbij, Herman!
2: Dat is helemaal vet, super!
0: Je gaat naar Doupop, samen met je vrouw dan neem ik aan. Althans, ik ga er nu even blind vanuit dat er wel twee dingen naartoe gaat.
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, oké. Okay. Heel veel plezier daar in ieder geval. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei zijn jullie erbij in Hellendoorn. Met dus Skunk & Nancy en ook Bleachtime 3. Veel plezier daar, Herman.
2: Dankjewel.

93. Het is een van de meest veelbelovende bands van dit moment. Een van de Kink Future Icons van 2026. Ze staan onder andere op Douwpop en op Vestrock. En vandaag hebben ze hun debuut-EP gelanceerd. Er staat ook een nieuw nummer op, No Surprise. Die hoor je vanavond als Daily Drop tijdens Vrijdag Corvée met Erik en Michiel.

0: The Church of Kink met Under the Milky Way. Zometeen na het ANP-nieuws van 5 uur. Onder andere de nieuwe single van The Pretty Reckless.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van 2 jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij 3 woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. 2 minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit. Dat is te laat voor het WK. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Vannacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. Het blijft fris.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Komt er een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorinchem naar Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechter rijstrook is weer dicht.
13: Kink. Alter.
0: De nieuwe single van The Pretty Reckless komt eraan, maar I Will Wait eerst op Mumford & Sons.

zeggen. Toen ik boven de wc hing. Dit nooit meer. Weet je wel. Om daarna vervolgens toch de week erop weer in de kroeg te hangen. Want waarom ook niet? Welkom bij Kink. Het is pas 16:45, Jim. Doe rustig aan. Ja, oké. Welkom bij de vrijdagmiddag. Mocht je nog geen weekend vieren. Mocht je nog aan het werk zijn. Sterkte nog even. Ik sleur nu die laatste loodjes heen. En mocht je al wel je weekend vieren. Nou, helemaal top. Dan kunnen we bij deze alvast proosten. En dan ben ik ook meteen benieuwd wat er in jouw weekendagenda staat. Ja, dat is elke week is dat op vrijdagmiddag van uiterst belang dat jij jouw plannen deelt voor het weekend. Zo weet ik bijvoorbeeld wat je allemaal gaat doen. Maar dan dien je wellicht ook voor inspiratie voor medekinkers die misschien nog helemaal niks op de planning hebben staan. Ik ben er zo eentje. Ik denk dat ik heel veel mijn PlayStation heel veel aandacht ga geven dit weekend. Want ja, goed, bijna elke dag komen er wel weer nieuwe videogames uit waar ik dan wel weer heel erg van kan genieten. Maar

Mrs. Doubtfire. Ken je die nog, die film? Dat is een comedy met Robin Williams. Daarin scheidt hij van zijn vrouw. Heeft 3 kinderen. Maar hij is zo ontzettend dol op die kinderen. Dat hij echt alles doet om bij ze te zijn. En daarom laat hij door iemand die hij heel goed kent een vermomming creëren. En speelt hij vervolgens een hele oude oma als oppas. Echt een te gekke film. Misschien een beetje outdated als het gaat om de stereotypering van mensen die zich verkleden als een ander geslacht bijvoorbeeld. Maar voor de rest wel ontzettend vermakelijk. En een van de tracks van die soundtrack is Aerosmith. Dude Looks Like a Lady. Hoor je zometeen naar Arctic Monkeys.

0: op Kink met het heerlijke Spoonman. Zometeen hier de Kink Weekend Agenda. Wat zijn jouw plannen dit weekend? Laat het vooral weten, want zo kan je zowaar voor wat inspiratie zorgen voor medekinkers die misschien ook nog niet een hele drukke agenda hebben de aankomende paar dagen. En ook Inhaler en de Klaars, die komen eraan.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. The Killers, Arctic Monkeys, and the Strangers.

0: Kink Zero's Top 500.
1: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: 6:30. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De inspectie heeft toch een melding gekregen in de kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Die kwam woensdag van de jeugdbescherming en Veilig Thuis samen. Vanochtend zei de inspectie dat ze niks hadden gehoord. In Amsterdam zijn 2 jongens opgepakt voor de dood van een man van 73. Die was 2 weken niet meer gezien en werd maandag gevonden in zijn huis. En de jongens zijn 15 en 17. In de Rotterdamse haven worden 23 units neergezet om de opvarenden van virusschip Hondius op te vangen. Die moeten in quarantaine als ze maandag aankomen. Aan boord zijn geen nieuwe Hanta-gevallen gemeld. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Er komt er een auto met pech. A15 van Gorinchem naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging.
12: Kink.

Daar is een vintage voetbalshirts event. Een vintage voetbalshirts event. Oké, tof. En naar zondag naar Utrecht. Mijn verjaardag vieren met mijn vriendengroepje daar. Hey, gefeliciteerd alvast. Lekker bezig, Pieter. Ivo die zegt, zondagmiddag ga ik met mijn vader en mijn broer naar de laatste voetbalwedstrijd van de competitie. Dit gaat om de wedstrijd NEC tegen Go Ahead Eagles. Veel plezier daar, Ivo. Joris die zegt, wie de kink heb, dit weekend ga ik veel knuffelen met mijn kat Boris. Wacht even, Joris gaat knuffelen met de kat Boris. Oké, okay. Nou ja, lekker. Ik bedoel, dat kunnen ook weekendplannen zijn. Sandra die zegt, mijn weekendagenda een bos bloemen van Lego in elkaar zetten die ik heb gekregen voor moederdag. Oh, dat is een goeie, zeg hé. Laat even weten hoe dat staat.

0: Verdorie, zeg hé. Wat een ijzersterke single van The Haunted Youth. De kick ik zelf van deze week is het onvergetelijke Forget Me.
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
0: Ach joh, het is toch vrijdagmiddag. Waarom dan ook niet even een plaat op de radio die ik althans een tijdje niet heb gehoord. Ook al een tijdje niet op kink is geweest. Ik ben een videogamespeler. Daar verberg ik me helemaal niet voor. Ik vind het namelijk een fantastische hobby. Ook omdat je daardoor soms muziek kan herontdekken in dit geval. Afgelopen week was ik de game Mixtape aan het spelen. Het is een game dat gaat over tieners die volwassen worden. Althans, dat is de bedoeling. Eén van de drie, de hoofdpersoon, die gaat verhuizen. Die gaat naar New York toe om daar hopelijk een music director te worden. Zij is helemaal geobsedeerd door alles wat met verschillende stijlen, type muziek te maken heeft. Het is een game dat zich afspeelt ergens in de jaren 90. Ze heeft altijd een discman bij zich. En ze weet dan ook op elk moment van de dag, elk moment van haar leven, weet ze te koppelen aan een plaat. En terwijl ik die game zat te spelen, kwam dit nummer ineens voorbij. Een nummer waarvan ik dacht, oh potverdomme, wat is dat toch ontzettend fijn. Het slaat ook heel erg op de personages van het spel, waar zijn vaak buitenbeentjes. Het zijn niet de hippe mensen van de school, niet de hippe mensen van de klas. En het slaat ook wel heel erg goed op de situatie in het spel. Ik zou het sowieso, als je muziekliefhebber bent, is dat sowieso een aanrader. De game Mixtape, hashtag NoSpawn. Maar dit is wel echt weer helemaal te gek om dit weer een keer te draaien. Silverchair, dit is Freak.
1: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.

0: Silverchair met Freak op jouw alternative rock radio. In het kader van Zozo, die heb ik al een tijd niet gehoord. Alhoewel, ik heb hem deze week dan nog gehoord in de videogame mixtape. Wat overigens meer echte gekke platen heeft op de soundtrack. De game gaat dus over iemand die een soundtrack uitkiest op elk moment van haar leven. Smashing Pumpkins staat onder andere ook op die soundtrack. Portishead ook. Iggy Pop, maar bij wat voor momenten in het spel dan? Ja, dat zijn dan spoilers. Dat ga ik niet allemaal verklappen. Dat zou echt ontzettend zonde zijn. Hey, het is bijna 6 uur. Zometeen hier. Nieuwe editie van Vrijdag Corvée. Dan weet je dat je weekend echt begonnen is. Erik en Michiel, die zijn er beide weer klaar voor. Zometeen onder andere muziek van Nirvana Editors. En de Daily Drop van vandaag. Dat is de nieuwe single van Bleach 93. En die wil je niet missen. Bij deze wens ik je een fijn weekend en veel plezier met Veenstra en Kortom. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan en was toen al twee weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In de haven van Rotterdam worden 23 units neergezet voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius dat er maandag aankomt. Ze gaan daar in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Bij aankomst maandag wordt iedereen weer getest. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. Kink.

0: ze zingen zo hard.
1: Nee, ze waren al bezig. Je begint al gelijk.
0: Oh, sorry. Ja, ik vind het zo... It takes one to know one vertaalt men als... Ja.
1: Je moet... Nee, ik ben nou, gek.
0: Ja, wat je zegt bij jezelf.
1: Oh!
2: King, vrijdag, kort.
0: King. Wat je zegt bij jezelf, wat je
1: komt door de helft, ben je kop door de muur, ben je morgen zuur.
0: Lekker zuur, ja.
1: Wat een onzin was dat.
0: Ja. The Beaches, takes one to know one. Je hoort al het zoetgevoelige stemgeluid van mijn liefdevolle vriend en collega, Michiel Veenstra.
1: En die kijkt weer in de altijd vrolijke en glanzende pretoogjes van Erik Kortom.
0: Hallo, lieve mazen.
1: Hallo.
0: Vrijdagavond, tijd voor een potje onzin. Nou ja, en ook wel zin, want we zijn ook wel eens zinnig. Tenminste, ik kan me nog herinneren...
1: Had je dat voor vandaag in de planning?
0: 2,5 maand geleden.
1: Heb jij een keer je zinnigs gezegd?
0: Ja.
1: Nou, maar ik vind dat we dat echt wel mogen doen waar we zin in hebben vanavond. Want normaal gesproken openen wij het weekend op de vrijdagavond. Maar voor heel veel mensen was het woensdagavond of weekend.
0: Nou, ik wou net zeggen, stond 1000 kilometer file.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Gemist.
0: En ik ook gelukkig. Want ik moest naar... Soms moet je ergens heen dat je denkt... Oh god, is dat ver weg? Winschoten.
1: Mm-hmm. Nou, ligt er als je er woont, is het heel dichtbij.
0: Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel, vanuit waar ik woon is dat best ver weg. Dat was 215 kilometer heen en 215 kilometer terug. Maar er stond dus 1000 kilometer file. Maar niet die kant op!
1: Hey!
0: Dus die heb ik er gedodged.
1: Lekker.
0: Ja.
1: En toen was je op een gegeven moment ook weer vrij snel thuis?
0: Ja, dat ging best rap.
1: Ja, heb je hem? Ja, ik heb hem.
0: Schat, ik ben thuis!
1: Nieuwe muziek ontdek je ook bij Kink. Dit is een band die je echt in de gaten wil houden. Want we verwachten er veel van. Honey, I'm Home. Met de nieuwe single Hype.

0: Zij is een nieuwe ster aan het popfirmament.
1: Firmament.
0: Is het alleen maar met MMN, hè?
1: Jazeker.
0: Firmament.
1: Ja, ja, ik ken ook mensen die zeggen firmament. Maar
0: ja,
1: dat klopt
0: daar was
1: niet.
0: Ik even bang
1: of
0: voor.
1: Dat firmament. Maar dat is meer de verbastering van permanent.
0: En dat is
1: hetgeen het kan betekenen altijd. Of krulletjes.
0: Ja. Ja, leuk. Ja. Goed, zij is een nieuwe ster in het popfirmament. Olivia Dean.
1: Ja.
0: Stond vorige week in Nederland. En ja, het is niet wat je verder op Kink hoort. Mijn dochter draait veel. En ik hoor, het is echt heel goed hoor. Hey.
1: Heel erg.
0: Echt een goede nieuwe zangeres.
1: Oké, nou, ik wil gewoon even daar met jou even over. Want ik ben oud, hè? Ja, want
0: nou,
1: ik,
0: fijn nou ja. Dat je het zelf te berden brengt. Maar inderdaad, wat ben jij oud?
1: Mijn gebit ligt hier naast de microfoon. En mijn rollator zat voor de deur. Maar, nee, maar ik heb het altijd al gehad. Dus grote stadionshows van zangers of zangeressen die popmuziek maken.
0: Ja.
1: En daar is een show bij, zoals Madonna vroeger met 500 dansers.
0: Harry Styles,
1: en Harry Styles. Maar ook zo'n Olivia Dean, die was geloof ik ook in Nederland.
0: Ja, dat valt wel dat mee, geloof ik. Avast, denk ik. Of misschien Ziggo. Ik denk
1: nou
0: Ziggo,
1: ja,
0: Ziggo.
1: Daarvoor, wat was er daarvoor nou ook weer? Olivia Rodrigo, geloof ik.
0: Oh ja,
1: maar
0: ook zo'n
1: dat
0: grote.
1: Soort,
0: ja.
1: Van die dingen. Want ik luister er wel naar, maar ik ben het ook alweer eerlijk gezegd heel snel vergeten. Mm-hmm. Want het doet me niks. Maar, zo'n show waarin dus één zo'n vrouw of man, dat dondert dan niet of iets wat er tussenin zit, maakt me ook niet uit. Maar met al dat die heisa eromheen, met dansers en zo'n Beyoncé die met 40 dansers. Of ik ben ook naar Katy Perry geweest, omdat mijn kind dat heel leuk vond.
0: Welke was dat?
1: Daar iets met olifanten. Op een gegeven moment kwamen er olifanten.
0: Die heb ik volgens mij niet. Ik heb een show in de Ziggo gezien.
1: Ja, die heb ik ook gezien. En dat was in de Ziggo.
0: Ik denk in 2013 of 14 of zo. Was mijn dochter groot fan.
1: Ja, die van mij ook.
0: Dat is de papa van het jaar wordt.
1: Ja, zeker. Maar ik heb daar aan de kant gestaan. Ik heb alleen maar zitten kijken met alleen maar eigenlijk het gevoel. Dit is, ik snap het niet.
0: Ja, nou ja. Ik wilde ooit naar Michael Jackson.
1: Ja.
0: Maar dat is toen niet meer gelukt. En dat wist ik ook. Ik ga er niet naartoe voor een fantastische live show. Ik ga er naartoe voor een show. Ik ga er voor een avond puur entertainment.
1: Ja, maar nou ja. Dat is misschien een
0: verschil. Prima.
1: Dat is misschien een verschil. Puur entertainment. Jij bent bijvoorbeeld ook heel erg van Disney. En ook van zo'n
0: wat
1: park.
0: Wat zeg je me nou?
1: Ja, dat is toch ook entertainment, zo'n
0: 100%,
1: park?
0: 100%. Ja. Ja.
1: En mij trekt dat gewoon helemaal niet. En dat is niet dat ik dat ik vind dat jij dat van jou
0: stopt. Nee, maar dat is
1: ander iets. Net zo goed, al die mensen die naar Katy Perry en Olivia Rodrigo en hoe ze allemaal mogen heen gaan, vind ik allemaal helemaal prima. Maar ik merk dat het gewoon niet voor mij gemaakt is.
0: Nee. Nou is Olivia Rodrigo denk ik net wel weer een ander beest.
1: Oké, okay, nou ja, ik noem wel de verkeerde.
0: Ik snap wat je bedoelt. Kijk, je hebt Bodom Boys in een zweet een skatecafé waar het van de verschillende soorten vocht van de muren aftroppen.
1: Ja.
0: En je hebt Katy Perry met een flamingo.
1: Op olifanten die geen olifanten zijn, maar er wel zo uitzien. Want het was wel spectaculair gedaan.
0: En dat was het.
1: Ja. Nou. Ja.
0: Dit radioprogramma hangt ergens in het midden.
1: Ja, precies. Nee, maar het is grappig om dat te constateren dat dat gewoon voor sommige mensen wel gemaakt is en voor anderen niet.
0: Nee, nou, en wij zijn meer van de andere categorie.
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit Manic Preachers, Placebo of Bruce Springsteen met een olifant op het podium gezien.
1: Nee.
0: Je hoort ze zo wel hier.
1: Zeker.
2: Kink. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
3: Heijn. Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij rode pesto, Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
10: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Kink. Dit is het station van Suede. Daft Punk. Erik Kortom. En Michiel Veenstra.
1: Met eerst op olifant Placebo.
0: En ook geen olifant te bekennen. Manic Street Preachers. Kink.

0: een arena-artiest.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, weinig flamingo's.
1: Iedereen die daar op het podium staat, doet iets. Zingend. Dat of spelend. Er staan niet 8 mensen om Bruce Springsteen heen te dansen.
0: We hadden het net over het verschil tussen artiesten die in kleine kelders waar het zweet van de muren afdruipt optreden en van die grote shows met dansers en ballet en weet ik veel wat. Bruce Springsteen is een arena-artiest, maar inderdaad wat jij zegt, iedereen op het podium doet wat. Ben je wel eens bij een lo-fi hip-hop show geweest? Als in niet.
1: Een wat?
0: Je hebt ook echt van die hele grote hip-hop artiesten. Weet ik veel, een Drake.
1: Je bedoelt van de goedenavond nu mensen zijn. Go, 1, 2, 3.
0: Ja, dat. Mijn zoon had van hip-hop. Ik heb bijvoorbeeld Dave gezien in de Ziggo Dome. Dat was te gek.
1: Van dansen.
0: Nee. Een Britse rapper. Ja. Met een prachtige lichtinstallatie. Ook met een live band. Maar echt heel goed. Maar ik ben ook al eens een keer bij een hip-hop show geweest. Waar gewoon één gast op het podium staat. Dat is de rapper.
1: Mm.
0: Eén man achter de draaitafels die om de
1: Wheels of Steel.
0: Ja, die. Ja. En papapapap. Maar ook 3 mensen die daar staan, soms een stukje filmen en dan weer gewoon staan.
1: Ja, dat is de crew.
0: En daar staan we dus echt helemaal geen ene flikker van.
1: Die gaat mee, die wordt ook betaald, maar die staan daar gewoon.
0: Waarom? Dat staat er. Want jij zegt letterlijk, die mensen, iedereen op het podium doet wat. Ja. Niet bij hip-hop shows. Daar staan mensen op het podium helemaal niks, niks te doen.
1: Die zijn crew.
0: Ja, en die zitten op fucking Snapchat.
1: Ja.
0: Van mijn geld.
1: Oh ja, dat is de crew.
0: Belang.

0: Dat is heel anders. Terug naar twee Engelse jongens die een beetje herrie maken. Ik heb het over Soft Play. Ik heb ze al wel vaker gedraaid, maar ik struikelde eigenlijk over deze track. Die had ik eigenlijk nog niet van ze. Althans, ik had hem wel tot me genomen. Maar hij viel opeens van de week als een soort heel hard kwartje.
1: Jij struikelde, maar de track viel.
0: Ja, de track viel. Hij viel als een heel hard kwartje. Want ik dacht opeens, fuck, dit klinkt gewoon als een Arctic Monkeys on steroids uit de hele vroege periode. Maar heel leuk. Heel lekker. Tenminste, ik vind dit erg fijn. Deze jongens zijn sowieso, als je ze een keer live kunt zien. Ze hebben geen dansers, geen olifanten en ook geen crew. Maar ze zijn wel heel erg te kijken. Softplay, dit is The Hunter.

0: ik zei het, het had een hele vroege Arctic Monkeys on steroids kunnen zijn, maar het is Soft Play and the Hunter.
1: Lekker hoor.
0: Deze hadden wel een crew. En een flinke ook.

0: toegevoegd aan de line-up van Lowlands. Violet Grohl.
1: Ja.
0: Toch geen familie van?
1: Nee, dit is een zus van een neef van een
0: broer. Van Henk.
1: Van Henk. Henk Grohl. Henk Grohl. Ja.
0: Meer vrijdag of wees meteen op je radio.
1: Ja. Wat gaan we doen? Oh, we hebben een daily drop.
0: Ja. Nou,
1: en wat gaan we?
0: Doe maar. Het is een
1: doe maar. Nee, toch?
0: Een relatief nieuwe band.
1: Oh.
0: Waar we bij Kink heel erg enthousiast over zijn.
1: Ja, dat die doen we vaker.
0: Ja, maar dit is er echt wel eentje. En die hebben een nieuwe single gedropt vandaag. Wie zou dat zijn?
1: Oké. Okay. Moet ik dat nu zeggen?
0: Nou, doe ze een gokje.
1: Een band waar we heel... Bleach 93.
0: Godsamme.
1: Want ik las vanmorgen dat hij met iets nieuws zou komen. Nee, is dat vandaag?
0: Ja, dat is vandaag.
1: Heb ik het goed?
0: Je hebt het helemaal goed.
1: Yes!
0: Ongekend. Nou, dat hoor je zo meteen. Maar ook iets oudere mannen. Ik noem een Led Zeppelin en de Rolling Stones.
1: Iets ouder.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virusschip Hondius maandag arriveert in Rotterdam gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment om Sterling nog een basisplaats te geven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien, ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter. Kink.

0: Ik kijk even naar links. Daar zit Erik.
1: Ja, met zijn computer.
0: En ik zie hem echt kijken als een koe in de regen.
1: Ja, met wind tegen ook nog. Ja, nee, ik zat even te kijken. Ik denk, waar zitten wij in godsnaam? Want ik heb
0: Hilversum.
1: Ja, ook. Maar ik heb ook mijn computer opgestart. Want dat doe ik wel eens. Dat duurt dan altijd heel lang bij mij. Maar ik zit opeens... maar het is geen... Hoeveelste mei is het vandaag?
2: King, vrijdag corvée.
1: Godsamme. Voordat ik in dit woud van vrijdag corvée computer kink afdeling mijn eigen programma heb gevonden, is het, dat blijft een wonder. Ik heb hem.
0: Ja?
1: Ja. Frozen Machine, hey. Rabbit Heart. Yay.
0: Oei.
1: En daarvoor nog oude kerels die het nog steeds... Zouden ze het nog steeds goed kunnen? Ja, vast wel.
0: Nou, dat is wel een beetje het thema van dit programma. Oude kerels die het nog steeds goed kunnen.
1: Ja, precies. Behalve Bonham, want dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, die is op z'n oude gewicht.
1: Ja, die is meer dan op z'n oude gewicht, denk ik.
0: Of zoals ik laatst een keer ergens hoorde. Ik heb het al een keer herhaald, maar ik vond hem zo fantastisch. Als je weet dat iemand al een poosje niet meer onder ons is.
1: Ja.
0: Die heeft hem al een poosje op voicemail staan.
1: Oh ja. In Den Haag. Het was voor de eerste keer dat ik dat hoorde. Ik zei, maar hoe is het dan met die en die? Die is mol.
0: Die is mol. Ja, die heeft een tijdje op zijn bek.
1: Ja, die is mol. Oh, oké.
0: Maakt niet uit. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Hallo, zijn naam is Michiel. Oh, sorry, mijn naam is Erik.
0: Echt?
1: Mijn naam is Erik.
0: Ik wilde een professioneel begin van het programma maken.
1: Hey, ik heb hier een trucje mee uitgehaald met deze band. Had je dat meegekregen of niet?
0: Een trucje met de Stones?
1: Ja, man. Ik heb zo'n t-shirt. Ik had het. Had je dat niet gezien?
0: Vertel me zo alles.
1: Oké.

0: praten zo hard, die popmuziek. God, wat een lekker bandje blijft dit toch.
1: Royal Blood.
0: Zalig. En Lights Out.
1: Nieuwe muziek is meteen ook van Isaac Rue. Maar ik wil even teruggrijpen op A, nieuwe muziek. B, iets oudere mannen.
0: Ja.
1: De Stones draaien met de nieuwe single In The Stars. En jij hebt een trucje met de Stones uitgehaald.
0: Nou, ik ga je even een foto laten zien. Kijk. Heb je deze foto toevallig ook op het internet langs zien komen? Je volgt mij, dat weet ik.
1: Ja,
0: je bent
1: zeker?
0: Een van mijn trouwe volgers.
1: Jij hebt een t-shirt aan met de tekst... Who the fuck are the cockroaches?
0: Ja, dat is een foto die heb ik gemaakt op der datum 1 april.
1: Afgelopen 1 april?
0: Ja, hartstikke leuk geintje. Om 7:15 zie ik ook nog. Wat handig dat dat allemaal genoteerd is in je telefoon.
1: Ook nog waar waarschijnlijk?
0: Ja, waarschijnlijk, want ik sta ergens op een theatervloer. Dus dat kan maar kloppen. Met een gitaar in mijn hand. Met het Who the fuck are the cockroaches? Ik werd gebeld door een ons allebei bekende gast van een platenmaatschappij.
1: Ja.
0: En met de mededeling, even stil, heel stil. Maar de Rolling Stones komen een nieuwe plaat. Die gaat uitkomen op 10 juli.
1: Ja, 10, inmiddels 7. Weten we het allemaal.
0: Inmiddels is dat allemaal duidelijk, maar dat was toen nog allemaal niet duidelijk. Die hadden een campagne gelanceerd. Die hebben een bureau in de arm genomen, al bij de vorige plaat ook. Ja. Om op een hele slimme manier...
1: Hype.
0: Ja, een hype te creëren. Nou, wat hadden ze nou gedaan? Zij hebben op een bepaalde datum... in het vak van de Rolling Stones, in heel veel platenzaken, hebben ze een witte plaat neergezet met daarop de cockroaches. Alleen voor fans, die snappen wat dat is. Die waren, als het sodemieten waren, die waren die gevonden. Plus dat ze een aantal mensen over de hele wereld een t-shirt hebben gegeven. En met de vraag of je dat op 1 april of de dag daarna, of 2 april volgens mij, of je dat wilde plaatsen.
1: Jij hebt gewoon een verzoek gehad van Mick.
0: Dus
2: yo, Eric, please wear this shirt.
0: Nou, die belde niet, maar tenminste, ik denk het niet.
1: Was het
0: Keith? Ja, ik denk dat Keith heel goed Nederlands kan. Doet dat niet, dat is een raar, dat is gewoon een platenmaatschappij.
1: Hoe zou Keith Richards op zijn Nederlands leren? Dat ga jij nu nadoen. Jij wordt gebeld door Keith Richards die ineens Nederlands praat.
0: Jezus, moet ik dat nu nadoen? Hallo. Zoiets.
1: Ik denk dat hij gewoon
0: de hele tijd
1: Slokkie.
0: Slokkie. Nee,
1: volgens mij hebben we de Nederlandse imitatie van Keith Richards al lang bij je gehoord afgelopen jaar.
0: Ik denk dat ik een t-shirt voor je heb. Maar ik kreeg dus dat t-shirt. Who the fuck are the cockroaches? Ik heb die foto geplaatst. En de grap was, ik dacht, ja, dat gaat niks doen.
1: Nee.
0: Maar, weet je, in Londen waren ook allerlei posters opgehangen met de cockroaches. Dus het begon al een soort onder de echte Stones fans. En er zijn er heel veel van. Begon, was dat al lang aan het koken.
1: Ja, ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Ik dacht, nou, dat gaat niks doen. Nou, de hoeveelheid mensen... Wat weet jij wat ik niet weet? Godsamme, mag ik dat t-shirt kopen? Dus allemaal helemaal lijp. En nu is het inderdaad bekend dat... de reden waarom ze dat trouwens de cockroaches hebben gehanteerd... is dat ze ooit een keer zich een week lang... volgens mij omdat ze in een klein tentje wilden spelen... zich een week lang de cockroaches hebben genoemd.
1: Okay, ja.
0: In 19 zoveel een huppeldepup.
1: Ja. Dat vind ik altijd wel vet als bands dat doen. Ken je de band Weezer toevallig?
0: Nee, vertel eens.
1: Ja, die hebben na de eerste twee albums een heel lang hiatus gedaan. En toen dachten ze, het is klaar. Maar toen ze toch weer begonnen, hebben ze onder de naam Goat Punishment...
0: Oh ja.
1: Hebben ze shows gespeeld. En volgens mij ook een jaar of 2, 3 geleden... ook vlak voor het Weers Nieuws kwam... was er ook ineens een Goat Punishment show ergens in L.A. Nou, dan ook daar gaat
0: dan het... Dan weten de fans... Ja, precies.
1: Helemaal uit zijn plaat.
0: Maar, even over plaat gesproken... ik heb hem nog niet gehoord, hoor. Maar ik ken mensen die mensen kennen... en die kennen weer mensen... en die hebben die nieuwe plaat van de Rolling Stones beluisterd. En die zeggen allemaal... het is echt niet te geloven. Maar
1: het gaat echt goed te zijn, hè?
0: Ze zijn echt gewoon 3 keer zo oud als je ouders. Maar het klinkt gewoon waanzinnig. Ze hebben een hele jonge producer erop gezet, hè? Ook op die vorige plaat al. Nee, die is 34. Nou,
1: oh,
0: dat is,
1: ja, okay, ja.
0: Ja, dat is echt in hun universum is dat een broekie.
1: Ja.
0: Maar die weet precies uit ze te halen wat er nog in zit aan rock'n'roll. En dat vind ik echt wel bijzonder. Weet je, ik ben er ook voor dat bands gewoon moeten stoppen. Maar als je dan zo lang doorgaat, ga dan maar gewoon tot het gaatje.
1: Exact, ja. En die nieuwe single ook, die In The Stars hier net hoorde, is gewoon echt een heel goed liedje.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, dus leuk.
1: Leuk. Ook nieuw, Isaac Rue.
0: Yes.
1: Dit is Young Hearts bij Kink.

0: you around. Dubbelzinnigheid.
1: Ja,
0: ik wil je naar huis duwen.
1: Matchbox 20 en Push.
0: Push.
1: Bleach 93.
0: Ja, ik zei het. Ik heb het goed geraden.
1: Ja,
0: oh, ik ben zo blij. Ik ga zo meteen even een ongelooflijk mezelf een lekker iets inschenken. Een thee.
1: Doe eens gek.
0: Of iets water.
1: Band bestaat nog maar 2 jaar. En met de fantastische liedjes Underrated, Ceiling en Jackie zijn wij echt helemaal lijp. Nou komt er een, die is er nu vandaag, een titeloze debuut-EP. En naast die Ceiling, Jackie, Cannonball en Underrated, die we al kenden, is daar dus ook nog 1 liedje van niet kennen. En die hoor je zometeen voor het allereerst hier.
0: Op Kink.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
11: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
12: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
10: Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.

0: Michiel Veenstra.
1: Maar ook de mannen van Nieuws, hoor je zo.
2: Maar eerst de aartshertog van Oostenrijk. Pruisisch Oostenrijk, Frans Ferdinand.
1: Sorry. Ik moet wel strak aankondiging. Zullen we het gewoon laten zo?
2: Ja, laten we het doen. Okay.

0: en Kompanen.
1: Nee.
0: Staat er wel, maar hij negeert het gewoon.
1: Moet trouwens wel, ik word wel eens I Stand Corrected, de aartshertog opvolger van de koning van Oostenrijk-Hongarije. Ja,
0: Frans Ferdinand.
1: Ja, nee, ik heb het bij deze recht gezet.
0: Goed zo.
1: Vermoord in Sarajevo.
0: Ja.
1: Door Gavrilo Princip. Ja.
0: Per ongeluk.
1: Het zijn de inluidende van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Zo, daar heb ik het even helemaal rondgemaakt.
0: Nee, dankjewel.
1: En dit doe ik uit het hoofd, hè? Ik
0: kan het niet willen missen.
1: Hallo, ik doe het uit niks, goed. Geen AI of...
0: Ik kan het niet willen missen.
1: Ik ken papa.
0: God, wat had ik dit niet willen missen.
1: Nee, hè?
0: Oi, wat had ik dit niet willen missen.
1: Koffie?
0: Over 2 weken staat Bleach and Freedom zowel douwpop als vestrock.
1: Leuk, voor ze.
0: En wij zijn bij King Kal & Pose echt groot fan van deze nieuwe band. Die gewoon schaamteloos de grunge weer herintroduceert.
1: Ja, jij had het laatst over dat er 2 genres weer hernieuwd op geld doen. De grunge
0: en
1: de shoegaze.
0: Oh, de shoegaze.
1: Maar
0: ja,
1: de shoegaze, weet je, ik vind...
0: Ja, de Under the Youth, hallo.
1: Ja,
0: hallo.
1: Ja, maar toch, ja, ik voor de echte shoegaze-bandjes in mijn herinnering waren toch wel langzamer. Langzamer.
0: Oké, sorry.
1: Hé, verdomme. Laat me nou gewoon eens een keer wat vertellen.
0: Ben jij gewoon wat langzamer, dan gaat het allemaal te snel voor je.
1: Dat is het, ja.
0: Goed. Vandaag is de debuut-EP van Bleach Time Free uitgekomen. Naast de 4 liedjes die erop staan, die we al vaker hebben gedaan bij Kink... Ceiling, Jackie, Cannonball en Unrated... staat daar ook het nummer No Surprise op.
1: En toch is
0: Nee, there's no surprises.
1: Oh, sorry.
0: Wil je hem horen?
1: Ja, graag.

0: eerst op de radio de nieuwe Bleach 9-3. Die heet No Surprise.
1: Ik heb ergens het gevoel dat het ook niet voor het laatst is. Je zegt voor het eerst, maar ook niet voor het laatst.
0: Nee,
1: dit beentje,
0: gewoon weer goed.
1: Ja, toch?
0: Weer goed.
1: Ja. Weer gaaloos goed. En binnenkort is het 2 keer live te bewonderen in ons land. Te weten op Douwpop en Vestrock.
0: Ja, zeker. Nou? Ja, Douwpop heeft deze week kaarten weggegeven bij Kink. En
1: dat is een kut aan het fietsen, zit ik me nu te bedenken.
0: Ligt nou waar je woont.
1: Nou, van Douwpop naar Vestrock.
0: Ja, dat wel. Dit ligt wel. Het kan niet heel veel verder uit elkaar liggen dan die twee dingen.
1: Toch? Dat is echt.
0: Want van Hellendoorn naar Hulst.
1: Hellendoorn naar Hulst.
0: Ja. Qua alfabet liggen dicht bij elkaar, maar dan heb je het ook wel gehad.
1: Ja, ik kan zeggen. Dat is gewoon echt een rot aan het fietsen.
0: Ja. Peter, Victor, Rudy, Maarten.
1: Rudy!
0: Natja. Ja, Rudy is er ook bij hoor. Mirella, ze vinden het allemaal echt. Ja, ik zie alleen maar lovende kritiek om.
1: Kritiek om.
0: En ik kan er niks anders van maken. De nieuwe Bleach 9-3 hoor je als daily drop. No surprise.
1: 271 kilometer.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: brandend gevoel in de schaamstreek.
1: Pardon?
0: Sex on Fire van Kings of Leon.
1: God, allemachtig. Ja, overigens, Winschoten, Hulst.
0: Ja. Stel je voor, hè, dat je daar van Winschoten naar Hulst gaat, ja.
1: 360 kilometer. Dat is volgens mij echt de allergrootste afstand die je kunt afleggen.
0: Nou, dat wil ik wel eens weten.
1: 4 uur en 10 minuten.
0: Ik ga nu vragen, met de auto?
1: Ja, met de auto, 360 kilometer, maar dan ga je via België, zie ik. Wat leuk, dat is ontzettend leuk om te weten dit allemaal. Leuke weetjesavond op de
0: ver... langs mogelijke afstand...
1: Binnen Nederland.
0: Binnen Nederland.
1: En wie vraag je dat nu aan mij?
0: Aan chat.
1: Wie is chat?
0: GPT. Van de ene naar de andere plaats.
1: Weet je dat ik dat heb opgezegd? Zal ik dat eens vertellen?
0: Zometeen, want we hebben ook zo het nieuws. Maar even, de langs mogelijke afstand die je binnen Nederland... van de ene naar de andere plaats... Weet je wat? Het antwoord krijg je zo.
2: Kink. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. België heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Dat is een tegenvaller voor Ajax-ziet Mika Gods. Hij mag niet mee. Er is wel plek voor een speler met Spaanse roots die deze week besloot voor België uit te komen, Fernandes Pardo. Gods staat in de Eredivisie op de 2e plek van de topscorerslijst. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13. Zondag 16 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Kortom en Veenstra. Kink. Kink.

0: Okay. Zo slecht.
1: Ik heb ooit een keer iemand tegen mij horen zeggen... Je draaide laatst die band. Die band van... God, hoe heet die? Zo'n Engelse band. Van Henk de DJ.
0: Henk de DJ. Ja,
1: van
0: lekker.
1: Henk de DJ.
0: Oké. Okay, ja.
1: Sorry, de Smiths hadden we het over.
0: De Smiths. Ja. We hadden het net over, wat is de langst mogelijke afstand die je kan afleggen in Nederland?
1: Oh ja, dat was jouw teaser. Ja,
0: okay. Hemelsbreed, zegt ChatGPT. Sint Anna ter Muiden in Zeeland naar Bad Nieuweschans in Groningen is ongeveer 335 kilometer. Dat is hemelsbreed. Dat is grofweg van het westelijkste punt van Europees Nederland.
1: Wat zegt hij?
0: 335.
1: Ja, maar hoe kan het
0: maar
1: dan?
0: Maar over de weg...
1: Ja, ik wou al zeggen.
0: Is die afstand, afhankelijk van de route, 440 kilometer.
1: Ja, daarom.
0: Dus van Sint Anna ter Muiden in Zeeland naar Bad Nieuweschans in Groningen.
1: Bad Nieuweschans. Nou, dat ligt net boven Winschoten, Bad Nieuweschans.
0: Kijk, daar ga je al. Je hebt ChatGPT al gezegd.
1: Nee, ja, dat... Als je weet wat dat bedrijf van, nou goed.
0: Ja, oké, okay, ja. Okay. Ja. Maar doe dan wel iets met kloot nu of een andere AI? Of zeg ik doe maar niks met AI.
1: Ik heb hier een naast mij een tas staan met de hele winkelenprint. Ja, zo ben ik.
0: Een van de allerleukste typo's die ik in mijn leven heb gezien op muziekgebied.
1: Nou.
0: Was ook wel groot ook. Weet je nog, dat hele grote bord bij Avas Live buiten? Met wat er aankomt aan upcoming kansen. Dit is in de tijd dat nog de HMH was. En toen zou Enter Shikari binnenkort spelen.
1: Ja, ik weet nog, dat was toen een serieus ding.
0: Enter Shakira stond er.
1: Ja, precies.
0: Er werden heel veel mensen dachten, nou ja, het moet.
1: Ja. Goed. Maar dat ging toen helemaal los, want mensen wilden kaartjes.
0: Voor Enter Shakira. Ja. Lekker toch iets anders zijn.
1: Ja.
0: De nieuwe Enter Shikari, Find Out the Hard Way. Dat deden die mensen ook.

0: krijgen de groeten van Roel.
1: Roel.
0: Uit Sint Anna Termuiden.
1: Nou!
0: Ja, joh.
1: Serieus?
0: Oké. Okay, luister ook iemand in Bad Nieuweschans. Dan kunnen we de...
1: Ik wou het zeggen. Dan kunnen jullie samen de verbeelding doen van een pleurisend rijden.
0: Misschien ook wel leuk van een reclamecampagne. Van Sint Anna Termuiden.
1: Bad Nieuweschans.
0: Kink.
1: Kink. Overigens, ik was dus in Winschoten. Daar gebeurde me iets heel leuks. Op de parkeerplaats voor het theater stopte een meneer in zijn Volvo, deed zijn raampje naar beneden en zei, hey, Erik Corton. Dus ik zei, hey, hallo.
0: Hij zei,
1: kom eens. Hij woof mij. Kom eens. En hij wees op zijn dashboard ding, of zijn middenconsole. En dan zag ik Kink staan.
0: Hey.
1: En hij zei, hey, ik luister elke dag. Vind ik helemaal te gek. Ja. Welkom in deze kutstad, maar dit maakt mijn hele dag goed.
0: Wat leuk!
1: Vind ik heel leuk!
0: Nou.
1: Hij zei letterlijk kutstad over Winschoten.
0: Ja, maar dat zijn hoor. Ik mag als tukker ook Twente belachelijk maken. Ja? Dit mag je over je eigen ding zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Ik had het in freaking Tokio.
1: In freaking Tokio!
0: Ik kon de Japaner maar zeggen, wat een kutstad. Nee.
1: Ja, wat een kutstad, maar jij maakt mijn hele dag goed.
0: Nee, ik stond in de rij voor Team Labs. Dat is een heel populaire attractie daar, waar je prachtige landschappen hebt, waar je heen kan lopen en waar je prachtige foto's kan maken. Een beetje zo'n Instagram museum, maar dan op zo'n flinke over de...
1: Maar dat is niet in Disney, dat is de...
0: Nee, echt in een buitenwijk van Tokio.
1: Ja.
0: Dat je echt een half uur in de rij moet staan, dan heb je ook al je ticket van tevoren moeten bestellen, want anders... Nou, populair.
1: Ja.
0: En ik sta in die rij en op een gegeven moment een man, meneer Veenstra.
1: Nee, toch?
0: Ja. Mag ik u bedanken voor al die jaren radio? Ik zeg, ja, ga je gang. Bedankt. Nou, en toen was dat ook klaar. En hebben we ook elkaar de vrijheid gegund.
1: De moeder gescholden. Ja. Nee.
0: Maar dat vond ik wel echt... Zit je in Tokio?
1: Ja, dat is echt...
0: Dat was van die vond ik wel...
1: Maar...
0: Ik heb het ook één keer gehad trouwens. In Sri Lanka was ik op vakantie. Dit is jaren geleden.
1: Ik
0: wil zeggen, het is niet dat ik elke week weg. En we waren in een hotel, ontbijtbuffet. En ik sta met mijn moeilijke kop. Ik heb nog geen koffie gehad. En naast me hoor ik, ja, ik zie het hoor. En ik denk, kut. Paul Rabbering.
1: Nee!
0: Ik zeg, ja, klopt.
1: Ja, maar dat
0: en ze
1: is...
0: zei, mag ik op de foto ook zeggen? Nee. Dus het zou best kunnen zijn dat Paul Rabbering nu ergens in een gezin in Nederland over de tong gaat als een ontzettend arrogante lul. Die niet zo op de foto wilde.
1: Oh.
0: Sorry, Paul.
1: Ja.
0: Nou ja, helemaal niet trouwens. Nieuwe muziek.
1: Ja. Tetoy.
0: Hoi. Zo, komt er wel gelijk in, hè?
1: Tetoy maakt er een puinhoop van.
0: Nee. Nieuwe single van Tetoy heet namelijk...
1: Mes.
0: En Vork.
1: Kan ook.
0: Aan die roepen en die laatste opmerking.
1: Nee, zeker niet. Ik probeer heel leuk een intro te maken van deze.

0: Ik zeg altijd zo, muziek doet hele spannende dingen met mensen.
1: U hoorde Alice Cooper en Erik Kortom. Met Poison.
0: Nou, Paul staat even de reclame.
2: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
3: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers. Arctic Monkeys en...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Alles

0: straks in Autopilot.
1: Kortons contractuele verplichting.
0: Elke week heeft Erik Kortom...
2: Ja.
0: De vrijheid, de afgedwongen vrijheid... om, wanneer hij maar wil...
2: Het is mijn baas die nu antwoordt.
0: Ja, nee, ik leg even uit. Ja. Iets van Queens of the Stone Age of iets van Foo Fighters te draaien. Ook als ik een keer zou zeggen, nou, dat hebben we vorige week ook al gedaan. Zegt hij, contractuele verplichting.
2: Komt-ie. Dus, dat is de definitie van wat ik in mijn contract heb laten
0: zien. De contextuele verplichting.
2: Zeker, de contextuele verplichting. Maar ik dacht, weet je, vorige week heb ik de Foo Fighters geknipt, geschoren en iets van gedraaid. Wat een geweldige track is dat trouwens van die nieuwe plaat. Dat Of All People, dat vind ik echt, die kan ik 10 keer achter elkaar horen. Het is grappig, het is ook verdrietig en het is goed gedaan. Dus, vandaar deze week de Queens of the Stone Age. En met eentje die gewoon altijd lekker is. En ook nog eens een keer hartstikke waar. Michiel Veenstra. Everybody knows that you're insane.

0: Het is wel heel leuk als je deze goed lekker, misschien wel stereo, op je hoofdtelefoon hebt gehoord. Dan in de coupletten gaat die gitaar zo lekker heen en weer. Toen ik kende het, links en rechts, en links en rechts, en links en dan zien we met z'n allen samen. Ja, het is goed geproduceerd ook nog eens een keer. Queens of the Stone Age, Jordi, and everybody knows that you're insane.
1: Vorige week vertelde jij in dit radio feuilleton de contractuele verplichting over het nieuwe Foo Fighters album, wat je daarvan vond. Nou, de eerste vier tracks, bam, bam, bam, daarna wordt het minder. Waaronder het slechtste nummer wat jij in jaren van de band hebt gehoord.
0: Ja, dat is Child Actor. Ja.
1: En Child Actor is, ik parafraseer eventjes wat jij vorige week vertelde. Dave Grohl heeft een misstap begaan. Hij zegt, ja, maar weet je, ik heb het ook niet makkelijk. Ik sta al jarenlang in de spotlight. En hij pakt dan de analogie van een kindacteur, een kindsterretje, die het ook niet makkelijk heeft.
0: Nou ja, dat is wat ik eruit haal. En, en daarvan denk ik, nou, dat...
1: Maar heb jij gezien de Tiny Desk sessie?
0: Die zegt,
1: superleuk. Ik ook.
0: Zeker.
1: Als een beetje interessante act is in Tiny Desk, dan zet ik het vaak wel even aan op de televisie. Deze week dus ook. Foo Fighters. En daar zit ook dat Child Actor in. En ik had het nummer nog niet echt goed beluisterd. Ik wist nog wel wat jij erover had gezegd. En op een gegeven moment dat nummer begint. En hij blijft maar in de refrein. Gaat alleen maar turn off the camera. Turn off the camera. Dat is het refrein. 30 keer. En mijn zoon die hangt over de bank. En die zegt, ja, dan weet het wel, pik.
0: Pik ook. Ja.
1: Volgens mij wilde het de camera uit moeten.
0: Hoe noemt hij jou?
1: Wij?
0: Ja.
1: Bro.
0: Gast.
1: Ja, nee, bro.
0: Bro.
1: Ja.
0: Ja, beter dan Freak on a Leash.
1: Ja, nou, Benny. Had ik misschien wel leuker gevonden.
0: Ja, toch? Ja.
1: Scorn by King.
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Met een echte held.
1: Een prachtig liedje ook nog eens een keer.
0: Zeker.
1: Ja. Dit is misschien niet zozeer prachtig, maar wel, vind ik althans, heel erg leuk.
0: Lit, ja.
1: Ja, ik word hier zo blij van. Weet je hetzelfde wat Lit ook had 26.000 jaar geleden?
0: Ja, verdomd, ja.
1: Sinking Feeling.

0: and sinking feeling aan het einde van deze vrijdag corvée.
1: Yes. Ik heb wel zin in een beetje kerosine.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Pak je glas er maar bij. Zometeen The Warning and Kerosene. En ook Faith No More. En nog veel meer om je vrijdagavond lekker aan gort te trappen.
1: Goed weekend. En maandagmorgen zijn wij er allebei wederom.
0: Ja, begin jij een keer om 6 uur?
1: Nee, jij. Want hoe laat beginnen we met die 500?
0: Oh, jij begint met de King Series Top 500 maandag.
1: Ja.
0: 9 uur sharp.
1: Ja? Zin begin in? Ik dan daarmee?
0: Ja.
1: Ah, ik dacht dat Jim... Oh nee, ik begin om 9 uur.
0: Ja.
1: Leuk, dus ik doe de nummer 500.
0: Bijvoorbeeld.
1: Daar begin ik mee tenminste.
0: Ik denk op 499.
1: Ja,
0: 498 ook nog halen.
1: Zou zomaar kunnen. 497.
0: Ja, als je niet al te lang lult.
1: Goed weekend!
0: Hoi!
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
9: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
10: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
8: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal. Hij wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter.
11: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag?
5: Ja, zo lastig.
6: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Kink.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van Albert Heijn. We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk. En in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm. Dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten. De eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden. Ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden.
9: Kink.

0: de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

0: Kink.
1: XL. Dit is de Kink XL.

0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter.
5: Kink.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Kink. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hanta-virus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hanta-virus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden, dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de 2e set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.